0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het W. Kribben de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribben de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: info.
1: Meer gezegden hier op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet, dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpen en Waard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.
2: Simba! Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: Regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

info. Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schapiezijde, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Beste luisteraar, welkom bij deze uitzending. Dit keer verzorgd door de Nederlandse Hervormde Evangelisatie in Haastrecht. Mijn naam is Jan Verburg, ik ben gewoon gemeentelid daar. De tekst van de overdenking straks gaat over het Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 11. Bekend hoofdstuk. Het gaat over de hele korte, maar bijzondere geschiedenis van Henoch, waarover dominee Vernooy onlangs een mooie preek hield bij ons. We zingen als inleiding Psalm 147, vers 1 en 6. Zoals altijd met mijn favoriete koor, Fox Jubilans uit Waddinxveen, van de cd Psalmen deel 1. Psalm 147, vers 1. Een mooie lofpsalm voor de zondagmorgen. Ik lees graag een klein stukje voor. Laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en hart te treffen.

lezen nu uit de Bijbel twee hele korte teksten uit Genesis 5, vers 18 tot 24. En het Bijbelboek Hebreeën dus, hoofdstuk 11, maar twee versen, 5 en 6. Dus Genesis 5 en Hebreeën 11. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, 800 jaar. En hij won zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij won Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar. En hij won zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En dan Hebreeën. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Voor we hier wat beter over nadenken, zingen we eerst Psalm 25, vers 2, 7 en 6 in die volgorde. In vers 6 gaat het om het goede wat Henoch gekregen had. Hij is weggenomen van de aarde, maar hij zal uiteindelijk de nieuwe aarde erven. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven.

Luisteraar, ik wil graag samen met u nadenken over die geschiedenis van Henoch. Henoch leefde duizenden jaren geleden. En er was een bijzonder persoon. Dat blijkt wel uit de geschiedenis die we gelezen hebben. Wat zal de vrouw van Henoch wel niet gedacht hebben toen hij niet meer thuis kwam? Ze hebben hem gezocht, maar nooit gevonden. We weten ook niet...

zoveel van Henoch, maar wat we weten is interessant genoeg. Henoch wandelde met God. Dat is het allerbelangrijkste. En hij is niet weggenomen door de dood, wat van iedereen geschreven staat, maar hij is weggenomen door het geloof, opdat hij de dood niet zou zien. In Genesis 5 lezen we lange rijen van namen van mensen die stierven. Dat was het normale ritme na de zondeval in het paradijs. God had gezegd: je mag van honderdduizenden bomen in de tuin eten, maar niet van die ene in het midden van die tuin. Maar juist die vrucht zag er zo mooi uit. En toen aten Eva en Adam. Ze zouden direct moeten sterven. Maar God is genadig. Adam is notabene 930 jaar oud geworden. Hij leefde zelfs nog toen Henoch op aarde kwam. Maar alle nakomelingen stierven. Sommige kinderen van Adam werden wel bijna 1000 jaar oud. Ongelooflijk. Maar Henoch ziet de dood niet. Hij heeft God in levende lijven ontmoet. En dat is precies waar het ook voor ons om moet draaien. Niet direct een levende ontmoeting met God, maar wel een volledig gericht zijn op de Heere God. Heel ons leven zou net als dat van Henoch doordrongen moeten zijn van God. Een levensreddende ontmoeting met God is dus wel nodig. Henoch wordt op zijn 65ste vader. Hij krijgt een zoon met de moeilijke naam Methuselah. De oudste mens ooit op aarde. Henoch wandelde tot die tijd niet met God. Maar nu hij vader wordt, verandert er iets in zijn leven. Zoals dat nu ook nog wel gebeurt. Jonge vaders beseffen opeens welke verantwoordelijkheden ze hebben en ze gaan anders leven. Bij Henoch verandert er van binnen geestelijk zelfs iets. Zo sterk zelfs dat hij daarna 300 jaar puur met God wandelt. Zou het zo zijn dat die oude Adam met die jonge Henoch gesproken heeft over het leven met de Heere? Als iemand wist wat het betekent om met God te wandelen in het paradijs, is het Adam wel. Maar Adam weet ook als geen ander wat er gebeurt als je Gods adviezen in de wind slaat en toch je eigen weg gaat. Adam heeft vast en zeker gesproken over de belofte van God dat er een verlosser zal komen, de Heer Jezus, die al het kwaad in de wereld zal overwinnen. Henoch beseft steeds sterker dat hij niet verder kan gaan op het pad zonder God. Methuselah betekent: hij sterft wanneer het komt. Oftewel, bij zijn dood komt het oordeel. Wat een naam! Dit kind Methuselah sterft wanneer het komt. Een profetie van Henoch zijn vader. Want het klopt helemaal dat Methuselah is gestorven in het jaar dat de zonvloed kwam. Samen met alle andere mensen. Straf op de grote zondigheid van de hele wereld. God had behagen in Henoch. Daardoor wandelde Henoch met God. De eerste 65 jaar van zijn leven overigens niet. Wat zal u daar spijt van gehad hebben? Beste luisteraar, Henoch leefde nog 300 jaar van zijn leven dicht bij God. Elke keuze in zijn leven legde hij voor aan zijn meester. Alles stond in het teken van zijn zaligmaker. Zullen wij niet alleen het laatste restje van ons leven aan God geven, maar hem dienen in onze beste jaren? Is het niet zo dat God de Vader zijn Zoon het allerbeste voor ons gegeven heeft? Is het niet zo dat Jezus zelf zijn beste krachten gegeven heeft om de wereld te redden? En op 33-jarige leeftijd zijn leven heeft gegeven aan het kruis, zodat zondaren gered konden worden? Willen we God tevreden stellen met het laatste restje van ons leven? Elk jaar dat u zonder God leeft is eigenlijk een verloren jaar. Henoch heeft weliswaar 300 jaar met God geleefd, maar de 65 jaar zonder God zijn verloren tijd geweest. Het is nu bar en boos in de wereld, maar toen was het niet beter. In Genesis 6 staat dat de boosheid van de mensen veel was. Lamech, een verre neef van Henoch, bijvoorbeeld, was een tijdgenoot van Henoch. Hij was zeer succesvol en had 3 succesvolle zoons. Maar egoïstisch tot en met, die Lamech. Het staat haaks op het wandelen van de Heere. Lamech wandelt alleen maar met zichzelf. Hij is de eerste man met meerdere vrouwen ook. Hij heeft er 1 niet genoeg.
Hij slaat mensen dood om een kleinigheidje, om een wondje. Maar Henoch wandelt door het geloof en heeft van ver in de toekomst Christus al zien komen. Als er iemand is die zondaren wil ontmoeten, is het God wel. Hij doet er alles aan om mensen te ontmoeten, om ze op hem te richten, zodat mensen die voorheen met zichzelf wandelden, met God gaan wandelen. Opdat ze het geluk bij hem vinden en niet verloren gaan. Een levensreddende ontmoeting met God is niets anders dan bekering. Tijdens een wandeling kun je veel delen met elkaar. Zo ook het wandelen met God. Je vertelt alles wat er in je hart zit aan God. Al je zorgen en je zonden, alle pijn van het leven, je legt het in zijn handen. En je raakt het daar aan hem kwijt. Beste luisteraar, er was eens een juf op school die aan de kinderen vroeg waar het Bijbelverhaal van gisteren over ging. Toen zei een jongetje uit de klas, het ging over een man die elke dag wandelde met God. En een meisje de groep vulde aan, ja, hij wandelde zo ver met God, dat God op een gegeven moment zei, nu ben je zo ver van huis, nu mag je ook wel meteen met mij mee naar het vaderhuis. Zoiets wordt hier eigenlijk bedoeld. De wandeling van Henoch met God was één ononderbroken wandeling met God. Een heilige betrokkenheid op God. Hij was hier beneden, maar hoorde eigenlijk boven. Hij leefde hier beneden, maar liet zich aansturen door boven. Dat is het wat met Henoch gebeurde. Laten we eerst naar Psalm 140 luisteren. En daarna met een persoonlijke toepassing komen. In Psalm 140 gaat het over de vromen die God zullen loven en verhogen. En steeds bloeien in gewenste stand, zoals ook Henoch. Maar ook het gebed erbij, o Heere, mijn rotssteen, mijn sterkte, bewaar mij in de strijd van elke dag.

Luisteraar, de vraag voor ons is: wie of wat stuurt u of jou of mij aan? Wie heeft de leiding over mijn leven? Denk daar vandaag eens in alle rust over na. Bent u een lamech die in grootspraak zich niet laat corrigeren, die heel veel schade aanricht met woorden of daden? Of laten we ons aansturen door boven, die leiding wil geven aan ons leven? Dat is zo wezenlijk, wandelen met God. En er staat: God nam Henoch weg. Hij werd bewaard voor groot onheil. Want er was enorm veel goddeloosheid op de aarde, toen al. En Henoch zal al die mensen gewaarschuwd hebben. Ook die verre neef Lamech zal gecorrigeerd zijn door Henoch. En dat pikken de Lamechs van die wereld niet. Die Henoch, daar moeten we van af. Maar God bewaart Henoch. Hij wordt niet gevonden door zijn vijanden. Ze vinden hem niet. Maar hij is compleet spoorloos. God verplaatst Henoch letterlijk van de aarde naar de hemel. 365 jaar jong. Want gemiddeld werden de mensen 900 jaar. Half de 30, zeg maar, in de bloei van zijn leven. Maar door het geloof is hij weggenomen. De mensen snappen er niks van. Het is een teken van God geweest. Van zijn almacht over al zijn kinderen. Er kan hen niets gebeuren buiten de wil van God om. Hij bewaart en beschermt zijn kinderen. In het jaar dat zijn zoon Methuselah sterft, komt de zondvloed. En toen stond de deur van de ark open, maar slechts 8 mensen wilden naar binnen gaan. Noach heeft 120 jaar aan die ark gebouwd. Dus de hele wereld had het kunnen weten dat ze in die ark welkom zouden zijn. Maar niemand geloofde God en het aangekondigde oordeel over de zonde. Alleen Noach en zijn gezin gingen naar binnen en werden gered. Wie vandaag in de levensvorst het leven vindt, die vindt het leven. En de ark van het behoud staat nog wagenwijd open. Hoe u in de ark komt en hoe ik erin kom, door eenvoudig de handen te vouwen, God alles te vertellen wat in uw hart leeft. Zeg hem alles dat u een leven lang met uzelf gewandeld hebt, misschien, en nooit echt op God gericht bent geweest. Misschien wel 65 jaar zonder God geleefd, precies zoals bij Henoch. Maar dat u gemerkt hebt dat er geen geluk en vrede ligt in alles wat hier beneden te vinden is, ook al hebt u het nog zo goed gehad. Maar als er ziekte en dood in uw nabijheid komt, dan merkt u dat het aardse geluk zo beperkt is, dat er een hogere vrede nodig is die het aardse overstijgt. Dat geluk wil God graag geven aan alle die hem daar eenvoudig erom smeken. Probeer het maar eens. U zult ervaren dat God u rust geeft als u gericht op God gaat wandelen. Dan is aards geluk maar beperkt. Maar ook pijn en verdriet zijn dan maar ten dele. Want er is een hogere vrede die u gevonden hebt in de Heer Jezus, die zelf het hoogste offer bracht aan het kruis. Zijn eigen leven voor zondige mensen zoals Lamech en David en Petrus, die Jezus verloochent. Ik ken hem niet, zegt hij. En toch krijgt Petrus de vrede weer terug, omdat God goed is voor slechte mensen. Er is niemand die ons liever heeft. Mensen kunnen je vaak niet helpen, hooguit meeleven. En dat is goed en mooi. Maar goed, God heeft hemel en aarde gemaakt en houdt, ondanks alles wat we zien, deze wereld vast in zijn handen. Niets gaat aan hem voorbij. Zoek hem in je gebed. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Laten we eerst luisteren. Op Psalm 139, vers 1, 8 en 14. Waar het gaat over het gebed van iemand die beseft en bidt. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. U weet alle dingen, maar ook doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden.

Tot slot wil ik graag Psalm 89, vers 1 en 7 laten horen. Vers 7 lees ik voor. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid naar uw woord verhogen.

0: Ik krimpen er waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkribbenwaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard.

Het is weer tijd voor DNA. Het is alweer 11 uur geweest. Goedemorgen, luisteraars. Weer een aardig DNA-profieltje voor u samengesteld. En laten we maar eens beginnen met Stan en Jonas. En de plaat die heet Fix You.

En dat was uit een tv-uitzending van de Belgische televisie. Moet je nagaan. Stan en Jonas waren dat met Fix You. Juist. We gaan naar de trein. De train. En train die maakt, de formatietrain die maakt vaak wel pittige muziek en zo. En, maar soms heb je van dit soort groepen die dus ook af en toe een fantastisch mooi relaxed nummer maken. En dat was dan weer precies in DNA. En dat laten wij dus horen. You Better Believe. Hier is de formatie Train op RTV Krimpen en Waarts.

Een dag om van te dromen. Nou, mooi. Ik hoop dat er nog veel van die dagen zullen komen. Siep van der Ploeg was dat met een dag op een dag. Hier bij RTV Krimpenermaat. Duncan James is hier ook vertegenwoordigd in dit programma. En Somebody Still Loves You. Nou, ik had het toch over een prachtige dag.

Dat is goed om te weten. Somebody will love you. We gaan naar Elvis Presley, want dit is een klassieker. Jawel, In the Ghetto is dit. Samen met het orkest, de London Symphonic Orchestra. Mooi.

In de ghetto van Elvis. Dat is toch heel knap gedaan. Heel bescheiden. Erin gemixt de geluiden van het London Symphonic Orchestra. En die combinatie, ja, dat zie je wel meer. Roy Orbison heeft ook zo'n serie op de markt. En dat is ook met hetzelfde orkest. Heel leuk gedaan. Goed gedaan. Daarom liet hem ook horen. Hè? Hier bij DNA. Robert Grace, Talk to Me.

Talk to Me. Jawel, dat was Robert Grace. Mathilde Santing. Goh, ja. Dat was ooit best wel een populaire zangeres. En een hele tijd niks meer van gehoord. Maar dit is ook niet een recent werkje van haar. Maar het is wel een cover van een mooi nummer. En het was The Wonderful Life. The Wonderful World. The Wonderful Life. Whatever. Hier is Mathilde.

heel voorzichtig gezongen door Mathilde Santink. En een hele lieve uitvoering van het werkje Wonder for Life. Mooi. Steve Forbes is hier. En Steve Forbes uit Australië. Maar die heeft het over guns en guitars. En nu voor de dag.

Tierford was dat, met de guns en de guitars. Het verhaal daarover, hier bij RTV Krim van de Waard. Je luistert naar DNA. We zijn alweer zo ongeveer halfweg deze uitzending. En Kim Lian die heeft het over dat pakt niemand ook meer af. Ons meer af. Nou, klopt wel, aardig en zo. Laat maar eens horen.

Helemaal waar, Kim Lian. Dit pakt echt niemand ons meer af. Ja, ja. Deze die staat in de hitparade. Het is Michael Schulte. En ook zo'n mooie zinsnede die eruit bij... Hij is geboren uit één liefde uit twee harten. Ja, en dan op zijn Engels. Mooi. Hier is You Let Me Walk Alone.

Ja, ja. Michael Schulte was dat. Dit is Chris Andersen. En hij komt uit, ik dacht, Scandinavië, Denemarken. En dit, I Tell You, is zijn vraag aan u. Een luisteraar van RTV Krimpen en Waard.

Did I Tell You van Chris Anderson. Jawel, we gaan naar Zeeland. Zeker, Raccoon. En voor hun begon het met dit nummer pas echt goed te lopen. Love You More.

blijft nog steeds een schitterend nummer. Love You More van Raccoon uit Zeeland. Van Zeeland gaan we naar Dordrecht. Nielsen en de man die niet kan gaan.

0: Ja, mooi verhaal van Nielsen en de man die niet kan gaan en zo. Hier is Darren en hij heeft het erover. Ja,
1: I saw her last night.
0: Precies.

Dat is een goeie. Who is that girl? Goh. Ja, ik weet het ook niet. Signalement is wat mij betreft onbekend. Maar het was wel een mooie van Darren en Who is that girl? Hij vroeg zich dat eventjes echt af. We hebben hier een plaat van de Memories Band. En dat is Jij en Ik. En er zit ook wel een aardige tekst in en zo. Een reden te meer om hem eventjes te laten horen. Hier in deze aflevering van DNA. De Memories Band dus.

0: jij en ik nog één keertje samen. Sowieso. Dat was de Memories Band. Hier is de...
1: Yes, I'm a man.
0: My Darling Clementine.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: info.
1: Het is vakantie.
0: Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpenerwaard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

info. Weer gezegd hier op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet, dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: words in heavy doses.
1: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

info. Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Regio Info. Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeer wijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Edwin Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan.

Denk aan warme avonden, terrassen die vol lopen en muziek die daar precies bij past. De rauwe, romantische en trotse klanken van de Mexicaans-Amerikaanse muziek. Corridos, rancheras, tejano en mariachi. Legendes als Los Tigres del Norte, Vicente Fernandez en Linda Ronstedt. Maar ook tejano-grootheden als La Mafia en Ana Gabriel passeren de revue. Verhalen over liefde, heimwee, eer en verraad. Allemaal verpakt in accordeons, trompetten en gitaren. Lorenzo Antonio komt uit een echte muziekfamilie uit New Mexico. Zijn vader was de bekende Teeny Maury en zijn oom El Hurricane. Zijn zussen vormden later een groep Sparks. En broer en zussen werkten geregeld samen. Onder meer op corrido-albums als deze...

Deze drie nummers komen van het album Canciones di mi padre uit 1987, waarmee Linda Ronstadt terugkeerde naar de Mexicaanse muziekwortels van haar vader. Het album werd een enorm succes en staat te boek als het bestverkopende niet-Engelstalige album ooit in de Amerikaanse platengeschiedenis.

0: William Beckman is een jonge zanger uit de omgeving van San Antonio, Texas, die country en Mexicaanse ranchera moeiteloos combineert. Por Mujeres Como Tú is zijn eigen versie van een klassieker die oorspronkelijk werd gezongen door Pepe Aguilar. Beckman speelt het nummer geregeld live, van kleine Texaanse festivals tot grotere podia. En het slaat aan bij een nieuwe generatie fans van grensoverschrijdende muziek.
1: Triple play, triple play, triple play.

Los Tigres del Norte zijn de grondleggers van de moderne Norteño, met meer dan 50 albums en 500 nummers op hun naam. Sabas Lopez en El Canelo zijn allebei geschreven door de gevierde corrido-schrijver Paulino Vargas. Het eerste is een verhaal over bloedwraak en familieeer. Het tweede een spannend verhaal over paardenraces en torenhoge weddenschappen. De band won in 1988 hun eerste Grammy. Maar nu eerst Señora, Señora, Señora.

Volver gaat over verloren liefde en spijt en groeide uit tot een echt volksbezit binnen de ranchera. Vicente Fernandez gaf zelf aan dat hij wilde dat dit lied op zijn begrafenis gezongen zou worden. En toen hij in december 2021 overleed, gebeurde precies dat met duizenden fans die het meezongen.

Deze drie nummers komen uit de periode dat Ana Gabriel haar popgeluid inruilde voor pure ranchera en regionale muziek, met wereldwijd zo'n 4,5 miljoen verkochte exemplaren. Eén van haar grootste successen, No Tengo Dinero, is eigenlijk een cover van de allereerste hitsingle van Juan Gabriel uit 1971, waarmee hij zijn carrière lanceerde. En Ana Gabriel gaf het nummer met haar krachtige rancherastem een heel eigen tweede leven. Met Voy Hacer kreeg ze ook enige bekendheid in ons land.

La Cucaracha is een eeuwenoud volksliedje met Spaanse wortels dat pas echt wereldberoemd werd tijdens de Mexicaanse revolutie. Het simpele verhaal over een kakkerlak die niet meer kan lopen verhulde destijds vlijmscherpe satire op corrupte politici en de gehate dictator Huerta. Het lied werd het strijdlied van Pancho Villa's troepen. Hier eindigt onze zomerse tocht door de wereld van corridos, rancheras en mariachi. Van de familiegeschiedenis achter Lorenzo, Antonio en Sparks, via de eeuwoude wortels van La Cucaracha, tot het aangrijpende verhaal achter de begrafenis van Vicente Fernandez. Bedankt dat je erbij was. Blijf luisteren en tot de volgende aflevering.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake. Oh.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

goedenavond, lieve mensen. Even naar de klok van 7. Dus de hoogste tijd voor een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Vrijheid. Vrijheid is de zon die opkomt. Ongehinderd en puur. Een oceaan zonder grenzen. Een oneindig avontuur. Het is de wind die fluistert. Die draagt en die zweeft. Een hart dat klopt. Een ziel die leeft. Vrijheid is kiezen. Dromen is gaan. Een weg zonder ketenen. Een wereld te verstaan. Het is dansen in de regen. Lachen om niets. De ruimte om te groeien. Om te vieren het licht. Dus draag haar voorzichtig. Met liefde en kracht. Want vrijheid is kwetsbaar. En soms onverwacht. Een geschenk. Een belofte. Een leven vol pracht.

wanneer ik oud geworden ben en steeds verder in nevelen verdwijn en tijd me niets meer zegt. Vraag me dan maar niet of ik je naam nog weet. Wanneer ik vergeten ben waar ik me bevind en verwarring bezit neemt van mijn hoofd. Vraag me dan maar niet of ik nog weet wie jij bent. Wanneer mijn spraak steeds minder wordt en mijn gevoelens niet meer uit. Vraag me dan

Wanneer demons in bezit neemt van mijn brein, laat dan betrokkenheid, aandacht en liefde de sleutel zijn om contact met mij te maken en zo mijn hart te raken en mij te doen voelen dat ik leef.

Ze is oud, teder en zacht. De oude dame die op de zuster wacht. Ze ligt nog te slapen als ik kom. Draait zich nog één keer om. Ik sta naar haar toegericht. Goedemorgen, zeg ik. Een vreemd gezicht. Haar stem klinkt zacht als ze zegt: en wat voor een. Zo mooi. Een engel in het echt. Ik voel me warm en verliefd op deze dame. Oud, teder en zacht. Daarom werk ik in de zorg voor die lieverd die naar mij lacht.

Als ik naar buiten kijk en de natuur bekijk, zoveel schoonheid, dan ben ik even stil. Als ik naar buiten kijk en om mij heen zoveel indrukken, dan ben ik even blij. Als ik naar buiten kijk en alles goed bekijk, zoveel mooie kleuren, en dan voel ik mij even rijk.

De angst om de stap te nemen. De angst om ervoor te gaan. Hoe zal ik dit ondernemen? Hoe zal het mij vergaan? Kan ik voor mezelf zorgen? Komt het allemaal wel goed? Beter vandaag beginnen dan morgen. Dan weet je zeker dat je geen tijd verdoet.

gaan dan weer naar het laatste gedicht van vanavond. Ergens stond een eenzaam huisje. Het stond daar kalm op zijn gemak. Met zijn mooie kleine raampjes en zijn rode pannendak. Het stond daar bij de groene weiden. Tussen bomen hoog en groen. En het hield zo van het landschap. Ook al was er niets te doen. Ergens stond een mooi oud huisje. Niet zo ver toch van de stad. En toen kwamen duizend huizen. Die drukten het huisje plat. Want de mensen moeten wonen. En ze moeten ergens heen. Dus geen plaats meer voor dat huisje tussen al die blokken steen. Wil je nog zo'n huisje vinden? Zou je willen dat dat kon? Nou, dan moet je heel ver gaan, verder dan de horizon.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie Wim Schelings. Presentatie Ingrid Tuinstra. Aanstaande woensdag zijn we er weer met Breek de Week van 3 tot 5. Heel graag tot dan. Voor nu, mooie avond. Voor later, slaap lekker. Dag.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Goedenavond, beste luisteraars. Hartelijk welkom bij het eerste uur van U Zij de Glorie van deze week. Via RTV Krimpen en Waard. We zijn er deze avond weer 2 uur lang, tot 10 uur. Met een programma van geestelijke muziek, klassieke, sacrale muziek. Instrumentaal, maar ook wel koralen of cantates. Maar we beginnen meestal met liedjes voor de kinderen. En komt er ook muziek voor en door jongeren voorbij. Zowel samenstelling, techniek en presentatie wordt vanavond door mij gedaan. Ik ben Jan van der Vlist. Omdat het volop vakantietijd is intussen, laten we vanavond vooral veel muziek horen. We putten veelheid muziek uit het UZ Glorie archief en downloads van YouTube enzovoorts. We beginnen zoals gezegd met kinderliedjes van de CD Luister Glorie. Dat zijn liedjes van Ellie en Rickert. Als eerste Als je van elkaar houdt, daarna Zo is het Koninkrijk en als derde Alles heeft de Heere God gemaakt.

En waarom ook niet? Het blokje was misschien een beetje kort. En daarom draaien we nog maar een paar nummertjes van Ellie en Rickert. Luisteren naar de goede herder. Vader, ik wil u prijzen en daarna volg het licht.

Volg het licht was het laatste nummer. De volgende nummers die nu volgen maken deel uit van een promotie van destijds op YouTube van Johannes Orgelbouw. Bijzonder concept was dat, een orgel in keyboardformaat met alle eigenschappen van een Johannes orgel. We laten dit horen. U hoort als eerste Crown Him With Many Crowns, daarna het lied Deo Dicamus Gratias. En als derde wil meer dat Jezus hebben.

En ook de nu volgende nummers zijn afkomstig van die promotie van Johannes Orgelbouw op YouTube. En dat zijn opnamen gemaakt in de Krimpende Waard. Gemeente Krimpende Waard was het. In de Nederlandse Vormde Kerk van Haastrecht. U hoort dus geen groot Johannesorgel, maar een orgel in keyboardformaat. Met alle eigenschappen van een Johannesorgel. Als u het wilt zien, dan kunt u dat op YouTube nog nabezien. We laten nu horen Rijk mij uw liefde aan. En daarna In My Fantasy van Ennio Morricone.

Bachwerk en Verzeichnis 617, een orgelstuk van Johann Sebastian Bach, Herr Gott, nun schleust dem Himmel auf. Het is een piepklein stukje orgelmuziek, maar zeggingskracht is er niet minder om. Bach frustreerde in deze koraalbewerking treffend de tekst: ik heb geleden en gestreden, maar nu is mijn leven voltooid en kan ik met gerust hart sterven. Het zijn de woorden van de hoogbejaarde Simeon die, zoals God hem heeft beloofd, zijn verlosser heeft aanschouwd. Het orgelstuk is opgenomen voor het project All of Bach op 8 oktober 2013 in de Martinikerk te Groningen. En Leo van Doeselaar is de organist. En wat ik zojuist voorlas, dat was de toelichting die bij dit orgelstuk gegeven wordt.

We laten nu enkele opnamen van het programma Nederland Zingt horen. Die zijn gedownload van YouTube. Als eerste neem Heer mijn beide handen en daarna hoort u O, wat een dag.

Op het voormalige eiland Urk wordt veel gezongen. Men kent er al vele koren en ensembles. Ook dat komt nog eens voorbij op YouTube. En ook daar laten wij nu iets van horen. Als eerste christelijk mannenkoor Eiland van Urk. Ik heb gehoord van een stad. En ze zingen ook Vaste Rots van Mijn Behoud.

En uit het archief van UZ de Glorie Radio Zilverstad van destijds draaien we nog het nummer Avond van Boudewijn de Groot. Is dat gezongen door Bert van de Wetering. Heel bijzonder. Niet het doorsnee repertoire wat Bert doorgaans zingt.

En zo naderen we zo ongeveer het einde van het eerste uur van U zij de glorie. Na nieuwsreclame van 9 uur gaan we weer verder. Blijft u luisteren. En we gaan eruit met een orgelwerk van Johann Sebastian Bach, O Mensch, bewein dein Sünde groß. Dat is werk op het Zeichnis 622. En het wordt gespeeld door Erwin Wiersinga in de Stiftkirche St. Georg Kostler Grauhof, Duitsland. Een orgelwerk zo aangrijpend als O Mensch, bewein dein Sünde groß is ook voor Bach een zeldzaamheid. Met z'n allen worden we aangesproken op onze verantwoordelijkheid die wij mensen, zoals bekend, op een hopeloze manier hebben verzaakt. Gelovig alle landen schaamt u, want Christus heeft ons weliswaar gered, maar daarvoor heeft hij wel een gruwelijke dood moeten sterven. En dit orgelstuk is opgenomen op 24 augustus 2015 voor het project Olaf Bach van de Nederlandse Bachvereniging.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een katmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Hartelijk welkom bij het tweede uur van het programma U zij de glorie via RTV Krimpenerwaard. We zijn er deze avond ook dit uur dus nog tot 10 uur. En net als in het vorige uur weer een programma van geestelijke muziek, klassiek, sacraal, instrumentaal, maar ook wel koralen en cantates. Zowel samenstelling, techniek en presentatie vanavond door mij. Ik ben Jan van der Vrist. En omdat het vakantietijd is, hebben we het ons voor vanavond wat gemakkelijk gemaakt en putten we veel van wat YouTube ons biedt. Maar we beginnen dit uur met Johnny Cash. En hij zingt ook een persoonlijk getuigenis.
1: Thank you very much. I've been so blessed in my life. I want to thank God for the salvation that we've got through accepting Jesus Christ our Lord. And I want to say publicly to you, the folks here gathered tonight, to the fans and to my friends in the music business, Jesus Christ is Lord in my life. Jesus Christ is Lord. Mr. Earl Poobal on piano, Marty Stewart on bass, would like to do a song that kind of asks a question. What did I do to deserve all the blessings you've given me, Lord? Why me, Lord?

0: Johnny Cash maakte en zong ook liedjes voor en tijdens de evenementen van Billy Graham. Hier is er zo een, samen met zijn vrouw June Carter Cash, The Old Rugged Cross.
1: On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross,

Het lied bij ons bekend als Op die heuvel daar ginds stond een ruwhouten kruis. Vertolkt door Johnny en June Cash. En we gaan nu even naar Urk, heel wat anders. Het Urkermannen-ensemble zingt voor ons enkele nummers achtereenvolgens het duet van de Parelvissers en het Tiritomba.

Vandaag is het dan wel niet de zesde zondag na Trinitatis in het kerkelijk jaar, maar de achtste. Op de zesde zondag na Trinitatis, dat is de zondag na Pinksteren, werd Cantate 170 van Johann Sebastian Bach met als titel Vergnügt Ruhe, beliebte zelenroest, uitgevoerd voor het eerst op zondag 28 juli 1726. Op dit moment dus precies op 2 dagen na 300 jaar geleden. Van het eerste deel van deze cantate bestaat een hele mooie opname van het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Simon Goldberg uit 1957. De soliste was toen Aafje Heinis, geboren in Kromenie op 2 mei 1924 en overleden te huize 16 december 2015. Een wel heel bekende Nederlandse altzangeres. Bij oudere luisteraars wellicht nog onbekend. Ze zingt, hier volgt tekst en vertaling, Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust, dich kann man nicht bei Höllensünden, wohl aber Himmelseintracht finden. Du starkst allein die schwache Brust, Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust, drum sollen lauter Tugend gaben, in meinem Herzen Wohnung haben. Aangename rust, is de vertaling, geliefde zielsgenot, jij bent niet te vinden bij helse zonde, maar wel bij hemelse harmonie. Jij alleen sterkt mijn zwakke hart, aangename rust, geliefde zielsgenot, en daarom moet er louter deugdzame gaven in mijn hart wonen. We gaan er naar luisteren.

En dat was het eerste deel uit Cantate 170 van Johann Sebastian Bach met als titel Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Een opname van het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Simon Goldberg uit 1957. De soliste Aafje Heinis. We vervolgen met Christelijk Koor Jeugdalia Hu uit Barendrecht. Op hun website stellen zij zich voor: wij zijn een Christelijk Koor Jeugdalia Hu. Een diverse groep met enthousiaste zangers met een passie voor zingen. En deze passie willen wij op een muzikaal zo hoogwaardig mogelijke manier inzetten om elkaar en ons publiek te raken met de rijke inhoud van onze muziek. Onder begeleiding van toonaangevende muzici brengen we een breed repertoire ten gehore. En daar gaan we nu naar luisteren. Als eerste volgt het Agnus Dei en daarna Hear My Prayer.

Hear My Prayer, uitgevoerd door Jigdal Yahu. De naam Jigdal Yahu is gebaseerd op het Hebreeuwse woord uitgesproken als Jigdal Yahu en is een samengesteld woord dat letterlijk vertaald kan worden als mogen God verheerlijk worden of God zal verheerlijk worden. Het wordt vaak gebruikt als een uitdrukking van lof en aanbidding jegens God in de Joodse traditie. En nu laten we volgen van hetzelfde koor In My Father's House en daarna Wat God Doet, Dat Is Wel Gedaan.

Al een kwart eeuw lang zingt dit koor je getal Jahu geestelijke en opwekkingsliederen, psalmen, spirituals en klassieke werken vanuit het verlangen om God te eren. Opgericht in 1999, de dirigenten Willem-Arie den Hertog, Jeroen Bal en Bert Notenboom gingen voor aan Arjan Wouters, die dit koor sinds 2024 dirigeert. We besluiten de bijdrage van Jehovah Jehu met een bewerking van Psalm 130 en het lied Een toekomst vol van hoop.

En aan het einde van dit programma nog een orgelbewerking van Psalm 130 van Jan-Peter Theeuw. En dat wordt gespeeld door André van Vliet op het orgel van de Bovenkerk te Kampen. En daarmee sluiten we dit programma af. Hopelijk heeft u met plezier geluisterd en gaat u dat een volgende keer gewoon weer doen. En dan zal dit programma volgende week zondagavond worden verzorgd door Fred Lakerveld. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren en maak maar veel mensen bekend met dit programma. Zeg het dus voort. Tot volgende week zondag, 8 uur.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedde ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: ben niet zo'n prater eigenlijk. Ik ben eigenlijk best een beetje introvert en best een beetje een binnenvetter. En ik geef me ook niet zo gauw bloot. Het is ook als ik in gezelschap ben, dan kijk ik eerst een half uur de kat uit de boom. Ja, er zijn momenten in het leven, dan heb je iemand nodig. Niet eens door zoveel praten, meer door elkaar te begrijpen, denk ik.
1: Ja, goedenavond en welkom in weer een nieuwe aflevering van Het Moment, waarin we gasten ontvangen die de meest memorabele momenten uit hun leven en werk met de luisteraar delen. Afgewisseld met muziek, die je niet zo vaak hoort, en die ook is afgestemd op wat er dan zoal ter tafel komt. Ja, en vanavond hebben we best wel een beetje bijzondere gast, want ik praat vanavond met Kees de Haan. En die is voorzitter van het bestuur van RTV Krimpen de Waard. Voor hem een thuiswedstrijd dus, waarin hij nou eindelijk eens een keer met eigen ogen kan zien hoe het moment wordt gemaakt. We moeten vandaag dus wel ons beste beentje voortzetten. Kees, van harte welkom in Het Moment.
0: Dank je.
1: Ja, je hebt dit programma natuurlijk trouw elke zondagavond van 10 tot middernacht beluisterd. En je kent onze standaard openingsvraag natuurlijk al. Vertel eens, waar stond jouw wiegje? Wie was je vader en wie was je moeder?
0: Mijn wieg die stond in het land van Heusden en Altena. Niet zo ver hier van de studio natuurlijk. En die wieg die was in het plaatsje Meeuwen. En dat is een klein plaatsje. Dat, toen ik er wegging op mijn 20ste woonden er 550 mensen. En nu ongeveer 750. Ik had, of ik heb, nog steeds 3 broers en 1 zus. Dus we zijn er allemaal nog. Alleen mijn vader en moeder, die zijn er niet meer.
1: Nee, wat deed jouw vader voor zijn
0: vader? Mijn vader had een fruitteelt- en loonwerkbedrijf. En ja, dat was best een drukke bezigheid. En uiteindelijk heb ik daar ook nog 5 jaar gewerkt.
1: Ja, maar daar komen we zo nog op, hè?
0: Ja.
1: Wat was jij voor een scholier? Was jij een brave jongen of...
0: Nee, ik was niet heel braaf. En ik was ik had een goed verstand. Ik was best iemand die goed kon leren. Maar ik was een slechte student eigenlijk. Ik was heel snel afgeleid. En uiteindelijk zei mijn vader in de 3e klas van de ABS, waar ik al voor het 5e jaar op zat toen. Die zei, kom er maar af, want ik kan je thuis beter gebruiken.
1: Ja, ja, ja. Wat was jouw vader voor een man?
0: Mijn vader was een man die... hoe moet ik het zeggen? Heel druk was met allerlei baantjes. We hebben wel eens geteld. Hij had 36 baantjes. En hij was eigenlijk nooit thuis. 'S Morgens voor de schafttijd dan deed hij even mee. En dan zei hij rond 9 uur van, ik heb er een natte rug van. En dan zag je hem niet meer, dan was hij weg. En hij was ook wethouder in de gemeente, lokaal burgemeester toen nog. Eerst in de gemeente Eten en later in de gemeente Wijk en Alburg.
1: Ja.
0: En een drukke man gewoon, maar weinig thuis.
1: Hij sneed zondag het vlees.
0: Ja.
1: Als dat al gedaan werd. Had je toch wel een goede band met hem?
0: Nee, niet echt.
1: Nee?
0: Nee.
1: Hoe kwam dat?
0: Het was ook een man die toch wel op zijn eigen was. En als hij thuis was, dan was hij moe en dan sliep hij heel snel. We hadden nog een divan in de kamer en meestal na de middag een dutje. En 's avonds ook geen tijd om spelletjes met de kids te doen. Dus wat dat betreft heb ik er niet echt een goede herinnering aan. Maar aan de andere kant is het natuurlijk dat je oude lui altijd het beste met je voor hebben. En
1: ja.
0: daar kijk ik ook maar naar. Dat zullen zij ongetwijfeld ook gehad hebben.
1: Ja. Je moeder, heeft hij gecompenseerd daarvoor?
0: Nee, ook niet echt. Want die was ook best druk natuurlijk met de opvoeding van 5 kinderen. En
1: ja.
0: Die deed ook de boekhouding van het bedrijf en dergelijke. En we hadden ook nog wat verkoop aan huis van fruit en dergelijke. Dus er was ook best een bezig bij.
1: Ja.
0: Dus,
1: het was ook een andere tijd, hè?
0: Heel andere tijd, ja.
1: De relatie ouders en kinderen, dat was natuurlijk heel anders dan het nu
0: is. Dat was de tijd dat er nog sokken gestopt werden.
1: Ja, en dan legden ze hun oor niet aan je tere zieltje te luisteren.
0: Nee, zo is het.

0: Papa was dat deze keer, nu is niet van Stef Bos, maar in een uitvoering van Suzanne en Freek. Speciaal voor alle tienermeisjes die nu mogelijk nog op zijn. Kees de Haan is mijn gast vanavond in Het Moment en hij vertelde me zojuist over zijn papa. Kees, je vertelde me dat jouw papa je uiteindelijk van de middelbare school zou afhalen, omdat hem dat op zeker moment toch wel verloren tijd toescheen. Maar er was toch ook nog een periode op de basisschool, de lagere school, zoals we die toen noemden, Kees? Hoe ging het daar?
1: Op de lagere school ging het eigenlijk heel goed. Die doorliep ik fluitend. De vierde en de vijfde klas heb ik in één jaar gedaan.
0: Dat dan weer wel?
1: Dat dan weer wel. Ja. En dat ging allemaal goed. Maar ja, dat ging eigenlijk nog zonder boeken. Het leren ging toen nog zonder boeken op de lagere school. Ja. En toen de boeken op de ABS tevoorschijn kwamen, ja, dan lag er meestal bij mij wel een leesboek onder.
0: Ja. Wat voor boeken waren dat dan, iets onderlaag?
1: Nou, in die tijd nog was het Arend Zoog en Witte Veder.
0: Ah, ja. Met Lightning het paard.
1: Ja.
0: Toch was dat?
1: Ja, zo
0: was
1: is het,
0: dat,
1: ja.
0: Niet van meneer K.P. Nové of zo?
1: Ja, volgens mij wel. En op een gegeven moment had ik alle delen zo'n beetje. Dus toen hield het misschien op bij 25. Maar er zijn er later denk ik nog wel mee verschenen.
0: Ik ken mijn klassieken, zoals je hoort.
1: Ja.

0: Kees, we zijn nog niet toe aan het verhaal over jouw liefde voor de country music. Maar ik dacht, ik neem er alvast een klein voorschot op. Harold Veenhoven was dat met Arendsoog. Ja, wie van onze generatie is er niet groot mee geworden, Kees? Maar goed, wat deed je nog meer in plaats van boeken lezen?
1: Ja, veel buiten. Hè. Je was al blij met een transistorradio, dus ik luisterde best al veel naar de radio. En natuurlijk voetballen waar het kon.
0: Ja, en in de straat natuurlijk.
1: Ja, ook dat.
0: Met twee jassen als doelpalen en zo.
1: Ja, dat gebeurde. Ja, zo ging het toen.
0: Je ging naar de HBS, zeg je. Wat was dat je eigen keuze of werd die voor je gemaakt?
1: Nee, die werd meestal gemaakt voor je. En achteraf denk ik wel eens van, is die keuze wel goed geweest? Maar mijn oudste broer die ging naar de HBS, die haalde de HBS. Mijn broer erop, die ging ook naar de HBS, die haalde de HBS. Ik ging naar de HBS en ik was een beetje het brekenbeentje, dus die eraf gehaald werd. Ja. Mijn zus die ging toen naar de Mulo, dat mocht al wat minder. Mijn jongste broer die ging ook wel naar de HBS, maar die zei na het eerste jaar, dat is niks voor mij. Ja, ja. En toen werd er uiteindelijk geluisterd en die is in het autovak terechtgekomen en ook naar school gegaan in Apeldoorn, was die geloof ik die met dat vak te maken had.
0: Heb je nog veel contact met je broers?
1: Nou ja, dat is een beetje wisselend. Met mijn oudste broer niet zoveel, maar met de andere broers wel. En zeker, ik heb net een sterfgeval gehad in de familie. En dan merk je toch dat je die familieband wel degelijk nodig hebt.
0: Ja, nee, je neemt je heel lang voor lief, hè?
1: Ja.
0: Zo'n heel leven lang, ja. En je ging bij je vader werken. 5 jaar lang heb je daar bij hem gewerkt. Wat was jouw takenpakket?
1: In die 5 jaar had ik ook de fruitteelt vakschool gehaald. En dat was dan weer een studie die, half denken, half met je handen werken. En dat ging bij mij wel goed. En die resultaten kon je ook thuis zien in een bedrijf. Dus ik was echt begaan met de fruitteelt. En mijn vader was, thuis kun je niks verdienen. Verdienen moet je bij een ander. Dus ons werk thuis, dat bleef eigenlijk beperkt. En dat was niet mijn ding.
0: Mijn opa zei dat. In de eerste 10 minuten van de dag kan je het verdienen.
1: Ja. Ja.
0: En daarna moet je het nog maar zien. Hé, maar wat, fruitteelers vakschool?
1: Ja, daar ging je dan 1 dag in de week naartoe. Een jaar lang, denk ik toen. En daar leerde je vooral de praktijk.
0: Dus jij weet alles van fruit.
1: Het snoeien van appels, dat is het aan de boom snoeien van appels eigenlijk. Zo moet je het zien.
0: En, oh ja?
1: En dat kun je dus bereiken met heel veel werk. En gewoon een tak weghalen die in de weg zat. Ja, dat is het niet helemaal.
0: Nee, hoe kijk je tegenwoordig aan tegen de... Ja, de manier waarop fruit getild en gemaakt en geleverd wordt?
1: Dat is heel veranderd. Ze zetten tegenwoordig 300 bomen op een hectare. Mm-hmm. En toen hadden wij nog onderhoud in hoogstam boomgaarden ook nog.
0: Oh.
1: En er stonden er 100 op een hectare.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is een heel verschil. Het is, het moet ook allemaal sneller en vlugger. En de ladder, wij hadden nog ladders met 32 sporten. En nu heb je weinig ladders meer nodig om fruit te plukken.
0: Nee, het is allemaal heel laag, hè?
1: Ja.

0: Climbing the Stairs was dat. Dat kwam van een band met de exotische naam van Mike Philip en de Cannon Element. Ja, what's in a name, denk ik dan maar. Kees, hoe kijk jij nou terug op jouw jeugd? Levert dat nou memorabele momenten op?
1: Dat ik ruzie heb gehad met de bovenmeester.
0: Oh, dat wel?
1: Ja, en dergelijke dingen. En dan, nou ja, ik was ook zo iemand als ik het niet gedaan had. Ik werd van iets beschuldigd wat ik niet gedaan had. En dan ging ik er tegenin. En dan ging ik zelfs het gevecht aan. Ik werd 3 dagen van school gestuurd. En thuis kreeg je er nog een pak slaag bij.
0: Ja.
1: Maar ik gaf niet toe.
0: Nee. En op de zeg maar het voortgezet onderwijs, de HBS, daar moet het toch wel wat. Je werd volwassen, half volwassen. Je ging dingen meemaken die je nog niet kende, of viel het wel mee?
1: We hadden natuurlijk gemengde klassen ook. En dan voelde je wel eens iemand van, ja, dat zou ik wel. Nou ja, je werd een beetje verliefd. Die tijd brak toen een klein beetje aan, zeg maar. Ja. Je was nog wel een puber, hè?
0: Ja.
1: Maar dat kwam wel. En ja, voor de rest, nou ja, ze konden eigenlijk doen wat ze wilden op de HBS. Maar ik nam weinig aan. Ik ging naar huiswerklessen, ik ging naar bijlessen. En dingen uit mijn hoofd leren was ik al helemaal niet van. Dus ik weet nog dat ik de eerste keer strafwerk kreeg voor de Engelse les. En de eerste zin staat me nog steeds bij: Bobby Prout likes to go fishing. En dan moest ik dan 10 of 20 keer overschrijven.
0: En je was niet zo'n heel succesvolle leerling, of in ieder geval niet een heel ambitieuze leerling. Had je nou wel een bepaalde ambities als je verderop keek? Ik bedoel, had je een toekomstbeeld? Had je iets dat je dacht, nou, dat zou ik wel willen, die kant zou ik wel op willen?
1: Nee, dat heb ik nooit gehad. En mijn vrouw die vraagt wel eens, heb je daar geen spijt van?
0: Hmm.
1: En eigenlijk heb ik daar ook nooit spijt van gehad. Als ik nu terugdenk en ik denk aan de hobby die is ontstaan, dan zou ik misschien op een leeftijd, toen ik daarmee begon, toen was ik jaren 5, 36, dan had ik misschien wel iets in management of in muziek samenstellen. Soms dan, als ik een tv-programma kijk, dan zit ik meer naar de muziek te luisteren op de achtergrond als naar het programma. En dan denk ik, hey, dat is mooie muziek wat ze daarbij verzonnen hebben.
0: Ja.
1: En dat trekt me altijd wel aan.
0: Ja. Je zou uiteindelijk terechtkomen bij de douane. Dat moet dan wel puur toeval zijn geweest? Of was dat een
1: Nee,
0: het
1: was
0: doel?
1: Niet echt puur toeval. Oh. In die tijd kreeg ik, voordat ik daar naartoe ging, kreeg ik verkering. En mijn schoonvader die werkte bij de gemeente in Waalwijk. En die wist wat ik verdiende thuis. En hij wist ook de uren die ik maakte in een seizoen. Dat was van 5:00 tot 10:00.
0: Wat verdiende je dan op zo'n in de maand of in de week?
1: Ik kreeg, toen ik begon, geloof ik, kreeg 60 gulden in de week. En toen ik wegging was het iets van 80 gulden in de week. Nou ja, er ging al 30 gulden kostgeld af of zoiets. Dus het was niet veel wat er overbleef. En daar kreeg ik verkering mee. Maar met dat soort geld.
0: Maar dan we een uitzet van kopen.
1: Ja, ja. Zo is dat. Dus die zei van, waarom ga je niet ergens bij de overheid werken? Noem maar op. Dus ik begon te solliciteren. Ik begon bij de spoorweg, bij de politie, bij de douane. En uiteindelijk ben ik bij de douane terechtgekomen.
0: En wat deed je daar?
1: Nou, in beginsel werd ik geplaatst voor degenen die Rotterdam een beetje kennen, in de Merwehaven. Dat was sectie 15 toen. En daar heb ik 2 of 3 jaar rondgelopen. En daar ging je ook studeren dan natuurlijk in de basentijd. Je moest cursussen volgen. En ook opgeklommen op een gegeven moment. En uiteindelijk bij een van de leraren, die was ook hoofd van de accijnzen. Ja, in Rotterdam en Schiedam. En die heeft me toen naar de accijnzen gehaald. En daar heb ik ook nog een paar jaar gewerkt. En dan krijg je een soort vergelijkend ware onderzoeken, zeg ik altijd maar.
0: Ja.
1: En toen werd ik uitgeselecteerd voor de BTW. Want ik was vooral geschikt voor een solitaire taak, zei ze.
0: Oh, een solitaire taak?
1: Via psychologische testen en dergelijke.
0: Oh, ja.
1: Dus, nou, niet voor een leidinggevende in ieder geval. En uiteindelijk ben ik de eerste jaren in Utrecht terechtgekomen. Daarna in Gouda. En uiteindelijk werd ook alles bij elkaar gevoegd. En werd Den Haag mijn standplaats.

0: Nothing to Declare was dat van de Amerikaanse electropopgroep MGMT uit Connecticut in de Verenigde Staten. Ja, MGMT, dat staat voor management. Ik draaide het naar aanleiding van het verhaal van Kees de Haan, mijn gast van vanavond. Een ambtenaar met muzikale aspiraties, zoals we straks zullen horen. Ja, hoe lang ben je nou eigenlijk ambtenaar geweest, Kees?
1: Ik geloof 42 jaar. Dus je hebt... Maar ik was ambtenaar, maar ik voelde me nooit ambtenaar. Laat ik het zo maar zeggen.
0: Wel een gouden horloge gehad, of dat ook niet?
1: Nee. Nee, maar ja, wel ja, ik weet niet meer precies. Je kreeg dan een extra loon als je 40 jaar in dienst was, geloof ik.
0: Ja, ja.
1: Dat soort dingen wel. En een gouden speldje van de vakbond.
0: Ja, precies. Maar hoe hou je het dan zo lang uit?
1: Nou, omdat ik zat in de controle, was niet eigenlijk mijn ding. En toen op een gegeven moment zei iemand van de vakbond... je lijkt me wel geschikt om iets voor de vakbond te gaan doen. En toen ben ik dat eerst eens een beetje gaan volgen. En al gauw was ik voorzitter, zeg maar, van de OR. En uiteindelijk was dat een ding, ja, wat me wel lag. Ik kreeg er ook meer vrijheid door. En uiteindelijk heb ik, denk ik, daarmee overleefd. Anders had ik het, denk ik, niet overleefd bij de Belastingdienst.
0: Nee, want het lijkt me nog niet het centrum van de wereld, hè?
1: Zeker niet als je niet echt... Ik was een praktijkman, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja.
1: En om dan te zeggen van, voldoen aan die en die regeltjes, daar had ik het wel eens moeilijk mee, laat ik het zo maar zeggen.
0: Je ging op een gegeven moment van een klein dorp, je vertelde er iets over, naar de grote stad. Was dat nou niet een hele grote stap?
1: Dat was een ontzettend grote stap. Op zo'n dorp, daar had je een voorbeeld, daar had je te maken met een wijkagent. En als de wijkagent zei, Kees, want dus, hij kende gewoon de mensen ook wel. Je hebt geen achterlicht, je laat het maken en morgen naar het bureau om het te laten zien. En dat had je maar te gehoorzamen.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam ik in Rotterdam terecht. En als ik dan zag wat ze daar allemaal tegen die politieagent uitkraamde, toen denk ik, nou ja, dat is niet mijn ding. En ik had het eerste half jaar, denk ik, wel op mijn knieën naar huis willen kruipen.
0: Ja.
1: Maar ik denk, ik hou het vol. Je gaat op kamers wonen. Nou, ik kwam op een kamer, er lagen 3 mensen op. En een van die mensen was het jongetje van het gezin van 11 jaar. In dat eerste half jaar ben ik ook 3 keer van kamer veranderd.
0: Ja.
1: Omdat het gewoon, ja, je moet toch ergens vinden waar je je thuis voelt. Mm-hmm. En dat was uiteindelijk bij die derde kamer wel. Want dan was ik bijna als een zoon in huis, zo werd ik behandeld.
0: Hoe keek je tegen het Rotterdam aan?

0: nadat je er een tijd zat, zeg maar. Hoe is die stad jou bevallen?
1: Nou ja, ik vond het op een gegeven moment had ik het wel naar mijn zin. In die grote stad ook. Maar je draaide wel je uren. En je draaide zoveel mogelijk uren achter elkaar ook. Want dan had je een lang weekend en dan kon je lekker naar huis. Dus ik ben eigenlijk toch nooit een stadsmens geworden. En dat ben ik nog niet. Mijn vrouw heeft wel eens gezegd, ik zou best naar een huis in Rotterdam willen. Ik zeg, ja, dan zul je toch alleen moeten, want ik ga niet mee.
0: Waar kom jouw vrouw vandaan?
1: Uit Waalwijk.
0: Oh, dat, ja. Nog geen stad, maar toch wel iets groter.
1: Ja, Walk zeggen wij, hè.
0: Ja.

0: so pretty. Paul Hansen was dat met Big City. We gingen even terug in de tijd met een liedje weliswaar over Amsterdam in plaats van Rotterdam. Waar Kees de Haan, mijn gast van vanavond, aanvankelijk maar slecht kon wennen. En diep in zijn hart, zo vertelde hij zojuist, toch eigenlijk meer had met het leven op een dorp. Kees, jij had vroeger ook sportambities, heb ik begrepen. Maar ja, van een carrière op dat gebied zou het niet komen. Hoe kwam dat?
1: Nou, ik was keeper en ik kon best ook aardig keepen, laat ik het zo zeggen. Maar ik kreeg op mijn 20e een knieblessure. Ja, achteraf een vrij ernstige. Maar die werd nooit ontdekt. De toestanden waren toen nog niet zo. Foto's genomen en dergelijke, konden niks zien. Ik heb 10 jaar dan weer 2 weken keepen en dan was het weer mis. En uiteindelijk ben ik toen in Utrecht terechtgekomen bij een dokter Strikwarda. Een fenomeen toen, op dat gebied van knieën. En die kon ook niks ontdekken. Een beetje overmatig slijtage, zegt hij, maar verder niks. Tot hij op mijn 30e op slot zat, dus 10 jaar later. En toen ben ik geopereerd. Er waren toch stukken van mijn knieschijf af. En een of andere knieband, die hing er aan flauw erbij, of een kruisband. Dus toen was de oorzaak bekend. Toen ging ik eigenlijk op pad om wat anders te zoeken.
0: Want je hebt een hele tijd bij je ambtenaar geweest. Bij de belastingen, bij de BTW en weet ik al niet.
1: Ja.
0: Maar heb je nou nooit gedacht, jongens, er moet toch ook nog wel iets anders zijn? Op een gegeven moment kom je in aanraking met country muziek. Was dat nou toevallig omdat je voor dat blad ging schrijven? Of was het andersom? Hield je al heel veel van country en ging je daarom bij het blad schrijven?
1: Kijk, ik heb altijd van muziek gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik 3 maanden thuis had gewerkt, ging ik voor het eerst met mijn eerste verdiende geld ging ik een stereo-installatie kopen. En ik weet nog precies wat het was. Goos en Zwagerman in een bos zat in de Vughterstraat. Dat was de zaak, daar ging toen naartoe. En ik kwam met een Telemonde stereo set thuis. En dan ga je plaatjes kopen. Mijn eerste LP was van het Golden Gate Quartet.
0: Oh, dat was toch geen country?
1: Dat was geen country.
0: Nee. Swing low.
2: Swing.

0: Dat was geen country.
1: Nee.
0: En ik kreeg al heel gauw... Harry Belafonte had twee LP's gemaakt. Carnegie Hall 1 en Carnegie Hall 2.
1: Nog steeds geen country, hè?
0: Nog steeds geen country. En die had ik al heel gauw te pakken. En Harry Belafonte heeft me ook nooit meer losgelaten. Oh.

0: hele vervolg van die muziek, dat heeft me toevalligerwijs meer en meer in aanraking gebracht met de country.
1: Ja.
0: Terwijl ik van veel meer muziek hou.
1: Wat trek je nou aan in country muziek? Wat is dat? Het is natuurlijk een muzieksoort die hier in Nederland nooit echt de aandacht gekregen heeft die het verdient. Hoe zat het bij jou? Waarom vond je dat nou juist zo leuk?
0: Ik denk vooral door de melodie. De muziek die trok me aan. En dan mensen zeiden ook wel eens, ja, hoor je wat ze zingen? Nou, mijn Engels was op dat moment helemaal niet zo goed, want dat had ik laten zitten op de ABS natuurlijk.
1: Structuur is vrij simpel, hè? Drie akkoorden en de waarheid.
0: Ja, maar goed, ik hoorde wel dat het simpel was, maar ik vond de melodie vaak mooi. En dan later begon ik meer en meer, als ik zo'n song 10 keer gehoord had, dan begon ik ook een beetje naar de tekst te luisteren. En die voorliefde voor country bleef wel. Maar ik kan net zo goed genieten van andere muziek ook. Soms zelfs ook van klassiek.
1: Speel je zelf een instrument? Of
0: nee.
1: Helemaal niet?
0: Helemaal niks. Ja. En ik zing ze vals als een deur.
1: Oké. Als piepende deur dan.
0: Ja, een piepende deur. Ja.
1: Nou ja, ik vraag dat omdat je gaat op een gegeven moment schrijven voor een blad. Ik heb ook voor maanden geschreven, maar ik had een journalistieke achtergrond.
0: Ja.
1: En die had jij niet en je was geen muzikant. Dat vind ik toch wel heel apart dat je dan bij een muziekblad komt. Hoe zat dat?
0: Waarom? Dat was ook een blad van hobbyisten eigenlijk natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik luisterde wel naar platen en ik vond er wat van.
1: Mm-hmm.
0: En die vroegen we dan af en toe ook om een interview te doen met zijn band. Of een plaat te recenseren. En ik schreef gewoon op wat ik ervan vond. Ik weet nog dat ik ooit een plaat heb gerecenseerd. En die band die heette Bullshit. En ik zei, en de plaat die heet ook Bullshit op een gegeven moment.
1: Ja, ja.
0: En dat was gewoon mijn gevoel wat ik daarbij had. En daar schreef ik dan over.
1: Maar van belastingman tot schrijver, of journalist, hoe je zelf ook wilt noemen, dat is nogal een stap toch, of niet?
0: Jawel, maar ik was nog steeds belastingman. Dit was allemaal hobby.
1: Nou ja, het vulde het
0: maar
1: het,
0: nou ja, het vulde wel mijn werk voor de Belastingdienst. En mijn hobby, dat vulde elkaar wel mooi aan, omdat ik daar mijn ei in kwijt kon.
1: Hoe oud was je toen dat die afslag werd genomen, zeg maar?
0: Nou moet ik even denken hoor. Ik denk midden jaren 70 dat begon te ontstaan.
1: En toen ben je ook voor het blad gaan schrijven? Dat was later, dacht ik.
0: Nee, ik denk later. En toen, misschien nog wel iets eerder dat ik voor het blad ben gaan schrijven. En toen, eind jaren 70 zijn we met een blad begonnen wat Nashville, Tennessee heette.
1: Ja, komen ze dadelijk toch op. Ik blijf nog even bij dat blad. Want voor de hand liggende vraag natuurlijk. Wie zijn jouw country helden, jouw muzikale helden? Of heb je die niet?
0: Jawel, dan kom ik toch een beetje in die outlaw scene met Waylon Jennings, Willie Nelson op dat moment. Jesse Coulter, de vrouw van Waylon Jennings op dat moment ook. Tom Paul Glazer. Die daardoor is mijn belangstelling voor meer in de country echt ontstaan, denk ik.

0: Kees, dat Country Gazette, wat gebeurde nou precies? Jij ging naar artiesten toe of je schreef gewoon voor ze op basis van wat je elders las of een plaat die je had? Hoe ging dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat was jouw werk daar?
1: Eigenlijk moet ik nog iets voorafgaand. Kijk, toen ik die blessure voor het voetbal, van het voetballen kreeg, toen zocht ik wat anders. En toen ben ik eigenlijk ook toevallig bij een omroep terechtgekomen, een ziekenomroep in Rotterdam, bij het Van Dam Bethesda ziekenhuis. En daar ontstond op een gegeven moment ook het contact met gasten, zoals jij hier in het moment hebt. Zo heb ik Gerry Kneteman naar de studio gehaald, Theo Komen, hoe heet die, Van der Weijden was toen ook nog een...
0: Ruud.
1: Ja, en Edward Niesing en dat soort figuren. En volgens mij is Tieneke zelfs nog een keer geweest. En zo ontstond dat. En toen kwam er een 15-jarig jubileum of zo van die omroep. En toen zei ze, Kees, wil jij voor hier in de aula bij het bezoek, wil je niet iets regelen dat we daar artiesten kunnen ontvangen? Nou, dat lijkt me wel leuk. Dus toen ben ik erachteraan gegaan. En toen kwam ik op de proppen met Oscar en Debbie, met Lee Towers en met Dimitri van Toren en Rotterdamse Henkie. En toen zei ze, ja, we hebben eigenlijk ook nog wat geld nodig ervoor. Want hoe komen we daar weer aan?
0: Ik zeg, nou,
1: daar ga ik ook achteraan. En toen kwam ik met 1800 schulden op de proppen van verschillende sponsors. En toen begon dat ook een beetje te borrelen bij me om zeg maar dingen aan te pakken.
2: Thank God I'm a country boy, yes!
0: Dat Country Gazette, dus je schreef voor het blad, die hield een interview op basis daarvan schreef je. Het heeft 35 jaar bestaan, geloof ik, dat blad.
1: Ja, zeker wel, denk ik. Misschien nog wel langer.
0: Maar op een gegeven moment hield het op te bestaan. Hoe kwam dat nou?
1: Nou, omdat de belangstelling minder werd voor zo'n blad. Het bereik van de bladen werd ook minder, doordat de computers kwamen, internet ontstond. Ja. Je kon overal alles vandaan halen, zeg maar, en daar had je geen blad voor nodig. En de mensen die het runden, die kwamen ook op leeftijd. Dan begin je na te denken, moet ik hier wel mee doorgaan? Moet ik daarmee stoppen? Nou ja, op een gegeven moment zijn die gestopt en is het blad opgehouden te bestaan.
0: Het is wel een beetje een probleem, hè? Als je de country-liefhebbers bekijkt, dan zijn dat niet de jongeren eigenlijk, of te weinig, moet ik zeggen.
1: Nee, maar ik denk dat er nu wel... Je hebt inderdaad gelijk. Als je naar optredens ging toen, dan waren het allemaal grijze duiven. Ik was toen op die leeftijd was ik nog...
0: Stond thuis.
1: Toen had ik nog geen grijze haren. Maar als je naar de toestand nu kijkt, dan denk ik dat de countrymuziek is ook best wat breder geworden. Ja, tegenwoordig hebben ze het over Americana, maar ik noem het nog countrymuziek met wat meer zijpaden.
0: New country heet het.
1: Ja, maar nu neemt de belangstelling bij jongeren ook wel een klein beetje toe. Mm-hmm. En dat zie je ook aan artiesten in Nederland, zoals een Waylon, een Douwe Bob. Die heeft die invloeden. Ja, Ilse de Lange af en toe. Maar zo zijn er wel meer. Bertolf, die heeft ook dat gedaan. En daar komt wel wat meer belangstelling voor. Ook in eigen land. Ja. Je noemde ze er straks in het voorgesprek J.W. Royal. En die heeft ook af en toe van die raakpunten met de country.
0: Nou, vele. Maar hij noemt het zelf Amerikaan aan.
1: Dan noem ik gewoon een andere naam voor country, hoor ik.
0: Ja, nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld.
1: Tuurlijk, dat zal ik niet mogen zeggen tegen een...

0: They Don't Break Them Like They Used To was dat, een stuk van Pam Tillis. Maar deze keer in de vertolking van de studioformatie 5 Weeks Collective. En die komt uit Nederland, dus country music leeft hier nog wel degelijk. Ook bij de jongere generatie, want deze uitvoering werd gezongen door Lieke van Broekhoven, nog geen 40 jaar oud. En voor de trouwe kijkers en luisteraars van RTV Krimpen de Waard inmiddels geen onbekende meer. Want zij presenteert haar regelmatig het tv-programma Muziekcafé. En ook uit de Krimpen de Waard komt Kees de Haan, bestuursvoorzitter van deze zender, en hij is mijn gast van vanavond. Kees verzorgt al heel wat jaren een radioprogramma met country music. Ja, en hoe dat zo is gekomen, dat vertelde hij ons in de afgelopen half uur. Kees, we hadden het net over het magazine Country Gazette, waar jij meewerkte. Maar jij wilde op een gegeven moment wat nieuws en dat werd Nashville, Tennessee. Waarom was dat?
1: Ik heb al iets gezegd over Country Gazette. Daar waren we niet helemaal gelukkig mee. En we wilden het ook wat breder trekken. Country Gazette was echt een blad van... daar was alleen country, bluegrass en dergelijke in. En wij wilden toen ook al naar mensen als een Huey Lewis en dat soort dingen. En ook wat meer naar... Ja, je had wel meer van die groepen toen al. Jason Ringenberg had je, om maar een paar namen te noemen. Dus wij trokken het wat breder, maar dat was best moeilijk. Want daar was die countryliefhebber niet aan gewend.
0: Nee, die bleef liever bij het oude repertoire eigenlijk, de oude artiesten. Ja. Het gekke is, ik pleeg me voor dit soort afleveringen nogal voor te bereiden. En ik heb over het hele blad Nashville op het internet althans niks kunnen vinden.
1: Dat zou best kunnen. Was ook nog voor het internet gebeuren, want in 1986 ging het ter ziele. En de belangstelling voor internet, en die begon in de jaren 90, denk ik.
0: Ja
1: het blad op een gegeven moment, want we hadden best een grote drukker. Bos en Keuning, volgens mij. Ja, die zijn er na een paar jaar mee opgehouden, want we hadden 1100 abonnees.
0: Ik heb heel lang voor bladen geschreven, zoals je wel of niet weet. En ik was telkens toch wel gefascineerd door het spanningsveld wat er is tussen, zeg maar, content en commercie. Hè? Want je moet het blad volschrijven of volgeschreven krijgen met verhalen die de lezers pakken. Maar er moet ook nog verkocht worden, er moeten advertenties verkocht worden. En dat is altijd een soort spanningsveld tussen die twee dingen.
1: Ja, en dat was ook best moeilijk, want je had een spanningsveld dat je eigenlijk grote adverteerders wilde. Voor grote adverteerders is een oplage van 1100 stuk niks natuurlijk.
0: Nee.

0: Nou, je zei het zo even leven. Op een gegeven moment ging je niet alleen stukjes schrijven, maar ze zei, joh, kun je dit of dat nou eens niet organiseren voor ons? En dat was ook een beetje een afslag, toch? Dat je dat ging doen?
1: Ik kwam toen bij National Tennessee op een gegeven moment in contact met de marketingman van Canadian Airlines. Tegenwoordig is dat geviseerd en heet het Air Canada. Die kwam ik tegen op een gala in Gouda. En we stonden samen in de lift. En hij zegt tegen mij, hoe kom jij hier? Ik zeg, nou, zo, ik schrijf voor Country Gazette. Of ik schrijf voor Nashville, Tennessee. En ik zeg, en jij dan? Hij zegt, nou ja, ik vind die muziek leuk. En ik werk bij Canadian Airlines. En we lopen de lift uit. En hij zegt, kom eens praten bij ons.
0: In Canada?
1: Nee. We hadden een kantoor op in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus daar gingen we naartoe. En toen zei hij van, nou ja, ik vind het eventueel wel leuk. En toen kon er nog een heleboel op dat gebied. Hij zegt, ik vind het wel leuk als jullie naar Canada gaan en je schrijft niet alleen over de muziek, maar ook bijvoorbeeld over de Calgary Stampede, over de Rocky Mountains en dat soort gedoe.
0: Ja.
1: En nou ja, dat was in 1986. En in 1986 ben ik eerst met iemand anders die vooral boeker was. En ik was dan vooral de schrijver voor het blad. Zijn we naar Canada gegaan en in die eerste paar weken hebben we dus Toronto gehad, Calgary en Vancouver. En daarna ben ik dat jaar nog twee keer in Canada geweest. En de laatste keer alleen. Alleen toen begon mijn Engels parten te spelen ook natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Daar was ik niet zo goed in.
0: Nou, de Canadezen zijn ook niet zo goed in taal, hè?
1: Nee, maar goed.
0: Heel goed met Frankrijk, ooit.
1: Ja. Nou ja, ik heb zelfs 3 weken onbetaald verlof opgenomen toen om in Canada te zijn. En ik heb zelfs nog zo gehad dat jaar dat ik dacht van, ik zou wel willen verhuizen.
0: Ja, wat ik vreemd vind in het verhaal, of vreemd, opmerkelijk, is dat een marketingmanager van Canada, Airways, of hoe heet ze?
1: Canadian Airlines.
0: Canadian Airlines, dat die dan aan de meneer vraagt in Nederland of all places van, joh, kun jij voor de Canadese markt wat schrijven?
1: Nee, je was niet voor de Canadese markt. Schrijven over Canada,
0: ja.
1: Om hier Nederlanders te bewegen.
0: Ah.
1: Om naar Canada te gaan natuurlijk. Op vakantie en dergelijke.
0: Ja, ja, promotie eigenlijk.
1: Promotie, ja.
0: Ja, ja. En daar
1: vonden ze dat bad mooi voor toen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ben ik zelfs op de ambassade terechtgekomen en dergelijke. Met consul van Canada gesprekken gehad. En ja, het is eigenlijk een fase dat je jezelf ook begint te ontwikkelen toch meer. Ik moest uit mijn comfortzone. I'm gonna

0: Gonna Move to Canada was dat van de Belgische zanger Milo. Ja, zo heeft elk lied zijn eigen verhaal, Kees. En ja, krijg nu jouw verhaal een eigen lied.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbedtijd.

0: hoe zie jij de Canadezen? Hoe zie jij Canada? Wat vind je daarvan?
1: Nou, ik heb in Canada heel veel vrienden opgedaan. Ze zijn qua belangstelling warm. En ik ben ook een paar keer even in Amerika geweest. Het land trekt me, maar de bevolking niet. En ik zei altijd van tegen Canadese artiesten, blijf jezelf, want Amerika is zo plastic.
0: Ja.
1: En zo gemaakt. En ik heb ooit de kans gehad om een week voor niks mee naar Canada, naar Nashville te gaan. En daarvan heb ik toen gezegd, stuur maar een ander, want dat is niks voor mij.
0: Dat ligt ook in elkaar, hè? Nashville en Toronto en Quebec en daarop. Ja. Leeft dat daar wel, country in Canada?
1: Nou, in Canada was het ook zo eigenlijk toch wel dat de Canadezen in het voorprogramma stonden van de Amerikanen. Maar het leuke vond ik toen ik kennis maakte dus met de country in Canada, dat ze daar op dat gebied nog een ontwikkeling hadden waar veel van zichzelf in zat. En ik zei altijd, toen al, van de muziek uit Nashville, die is door de gehaktmolen gehaald en die is allemaal hetzelfde. En daar kon je nog dingen vinden die anders waren dan de muziek in Amerika.
0: Ik denk dat je in zijn algemeenheid kan zeggen dat de Canadezen authentieker zijn dan de Amerikanen.
1: Ja.
0: Of is dat niet zo?
1: Ja, ik denk dat ze gewoon meer op zichzelf zijn. Ik bedoel ook met mijn dingen in Canada. Ik heb daar dingen meegemaakt. En dat moet ik trouwens ook zeggen. Ik heb in Amerika ook wel eens een ding meegemaakt. En daar komen we misschien nog later op. Maar in Canada, met Canadezen voelde ik me gauwer thuis. En ook later begon ik met de artiesten te werken. En ik zei altijd, Canadezen die vragen om er geld als ze teruggaan naar Canada. En Amerikanen die vragen om er geld als ze binnenkomen.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, goed.
1: En zo zie ik die bevolking ook een beetje. Ze zijn gewoon warmer en je hebt snel contact met die mensen. Het is gewoon, ja.
0: Echter.
1: Echter, ja.
0: Ja, ja. En het land is, ik kan niet zeggen dat het land mooier is, want Amerika heeft heel veel te bieden.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Mijn dochter Nieke, je kent haar, ja. Die heeft net een 4 maanden durende motortrip door Canada en Amerika achter de rug. Ja, die zegt datzelfde. Amerika is, daar kwam ze trouwens ook niet voor het eerst. Is fascinerend, de prachtige landschappen en zo. En de mensen, ach, als je maar aan oppervlakte blijft, dan gaat het allemaal wel.
1: Ja.
0: Maar ze heeft toch wel een warm hart gekregen voor Canada.
1: Ja. Natuurlijk krijg je heel veel mensen die ik spreek, die zeggen datzelfde.
0: Mm-hmm.
1: En mensen willen ook, als je mensen spreekt en je hebt het daarover, en dat je een aantal keren in Canada bent geweest. Nou, dan zeggen heel veel mensen, dat staat ook nog op mijn verlanglijstje. Daar zou ik graag naartoe willen.
2: Canada is echt wel in ons hart gaan zitten. Ja. De mensen, de beleefdheid van mensen, de vriendelijkheid, maar dan ook oprechte vriendelijkheid. Het veilige gevoel wat je daar hebt, het is heel inclusief. Iedereen is welkom en of maakt niet uit welk land je komt. Ja, dat was een heel fijn, veilig gevoel. En ik snap oprecht dat mensen daar naartoe verhuizen. En dan heb je ook nog de spectaculaire natuur natuurlijk.
3: En de mensen zelf zijn gewoon, ja, echt wel anders.
0: Relaxter.
3: Ja, dat zijn Engelse afkom. Sowieso beleder.
2: Ja, ze stoppen voor je als je, ja. Als je langs de weg staat en je steekt over, maakt niet uit waar, ze stoppen.
3: Ja, en dan staan ze elkaar aan te kijken van, kom maar, rij jij maar eerst.
0: Ja, dat was al even een fragment uit een eerdere uitzending van Het Moment, waarin René en Nieke Lundeburg praten over een 19.000 kilometer lange motorreis door Canada en Amerika. En waarbij Canada toch wel de meeste indruk maakte. Zij delen dus jouw enthousiasme voor het land, Kees. En daar praten we samen na het nieuws en de reclame verder over.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: RTV Krimpenerwaard. Dit is het moment met René van Broekhoven.
5: Ja, en die zegt welkom terug in dit tweede uur van het moment, waarin ik vanavond praat met Kees de Haan. Hij is bestuursvoorzitter van RTV Krimpenerwaard. Heeft daar een eigen radioprogramma waarin hij veel countrymuziek draait. Maar hij heeft ook een leven achter zich waarin zich wel meer memorabele momenten hebben afgespeeld. En één daarvan is toen hij, door een samenloop van omstandigheden, in Canada terecht zou komen. Daar horen we in het eerste uur al iets over. En daar gaan we nu dus lekker mee door. Kees, jij zou op zeker moment worden benaderd om bands te gaan boeken. Nou, dat is na 40 jaar in Nederland ambtenaar te zijn geweest en het een en ander voor countrybladen te hebben geschreven. Toch wel een memorabel moment, lijkt me. Maar hoe zat dat nou precies?
6: Heel toevallig ontstaan.
5: Maar toeval bestaat niet, hè, het leven?
6: Ja, nee, toeval bepaalt voor een deel je leven, denk
5: zeker.
6: Ik. Ja. En nou ja, de eerste keer in 86, toen had ik nog niet zoveel contacten. Toen was de Country Music Week in Winnipeg. En toen zag ik een man op het podium zitten tijdens die awardshow. Gary Fjellgaard. En die vertolkte daar Tears on Main Street. En toen dacht ik van, nou, als ik nou ooit iets kan doen voor Canadese country, is hij van de eerste die ik naar Europa wil halen.
5: Ja, ja.
6: In 87 denk ik dat het in Toronto was. En toen was het nog zo, na alle avonden van officiële dingen vonden er overal nog jam sessions plaats, ja, ja, en dergelijke. Ja. Nou, het was nog een jaar later, want de boeker die haalde een aantal Canadezen al naar Europa. En toen zat ik bij een jam-sessie en toen was er een zangeres... die was als duo in Nederland geweest. En wij zaten naar die jam-sessie te luisteren. De zangeres heette Anita Peres. En die zegt op een gegeven moment... als ik nou weer naar Europa kom, dan moet jij het regelen. Ik denk, ja, mijn Engels was toen nog gebrekkig. Maar gaandeweg, als je de taal moet spreken, dan leer je hem heel gauw. Dan is het grammaticaal waarschijnlijk niet allemaal goed... maar ze weten wel wat je bedoelt. Ik zeg, ja, ik schrijf over muziek, ik weet van contact en dergelijke niks af. Ze zegt de volgende keer, vertrouw ik het jou toe en jij doet het. En dan kwam de volgende keer voor Caro's Country Time toen, dat ze uitgenodigd werd. En ze benaderde mij en zo ben ik begonnen.

0: Gary Fjellgaard was dat met Tears on Main Street. En dat staat op het album No Time to Lose, dat uitkwam in 1986. Ja, Fjellgaard is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van country music in Canada. En toen Kees de Haan, mijn gast van vanavond, in de late jaren 80 een concert van hem bijwoonde, zou dat bij hem de vonk ontsteken om Canadese country-artiesten naar Nederland te halen. Nou, dat was toch wel een memorabel moment, Kees. En hoe ging het verder?
1: Nou ja, dat stond me wel aan. En via die Canadese ambassade toen ook kwam er een heel gezelschap uit Alberta. En toen kon ik dus een tour boeken met verschillende artiesten. Die kwamen met een man of 15, 16. Dus er moest meteen een grote bus geregeld worden en weet ik het allemaal. En ik werd voor de leeuwen geworpen. En we kregen sponsoring vanuit Alberta via de ambassade waar ik geweest was. En ja, die groep die kwam naar Nederland. En die, daar zat die Gary Fjellgaard dus bij. Want ik zei, die moet erbij. En die had toevallig eerst een platencontract gehad bij die man die het regelde. Dus dat was niet zo'n groot probleem. En zo is het eigenlijk begonnen. En weer een jaar later kwam er een heel ander gezelschap uit Ontario. En die waren met nog meer mensen. En daar traden we mee op bij de Van der Valks en dergelijke. Dus ik zat er ineens middenin.
0: Nou is het boeken, als je het zo even wil noemen, dat is regelen en rekenen, hè?
1: Regelen en rekenen, ja. Ik heb, rekenen kon ik al een beetje van vanwege mijn werk. Maar het regelen, ja, vond ik eigenlijk het leukste van het geheel.
0: Ah.
1: Van die optredens, ja, die zag ik wel en dat vond ik ook leuk. En als mensen gelukkig naar huis gaan, ben ik het ook. Maar dat regelen, zeg maar, die grote tours, die werden dan nog geregeld vanuit Canada. Daar hoefde ik alleen maar aan te sluiten. Maar toen ik artiesten begon te boeken, eerst in Nederland met toertjes. En tickets boeken, vervoer boeken, geluid regelen. Nou, ik weet nog dat de Good Brothers voor het eerst kwamen en die hadden een plaat gemaakt op dat moment. Die heette So Many Roads. En ze noemden de tour al heel snel So Many Broodjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Want er was nog niks geregeld qua zeg maar een maaltijd voor die mensen en dergelijke. Nou, dat ga je allemaal leren. En dat trok me steeds meer aan. En ik was in de gelukkige omstandigheid, ja, toen ADV-dagen. En die kon ik bij mijn verlof opnemen. Dus ik had zo'n 50 dagen... kon ik verlof opnemen en daarvan ging de helft of meer ging naar de muziek op dat moment. Maar ik had ook nog een chauffeur toen die vaak meeging. De eerste jaren ging ik vaak niet mee, want het buitenland kwam om de hoek kijken. En daar kwam ook optredens in het buitenland bij. En dan was ik blij dat ik een chauffeur had.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.

0: The Good Brothers waren dat. In eerste instantie tenminste, want Brown Eyed Girl hoor ik toch liever in de oorspronkelijke uitvoering van mijn muzikale held Van Morrison. En zo kwam die in tweede instantie dan ook nog even voorbij. Sorry Kees. Nog even een vraag over dat boeken wat jij vooral die Canadese country-artiesten deed. Dat was niet alleen een hoop werk, maar loop je als boeker nou toch ook niet een zeker financieel risico?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik had zo'n goede band opgebouwd bij de bands dat die eigenlijk, we waren gewoon een eenheid. Ik ben wel eens belazerd door de man van Radio Oost. Die zou van alles regelen. En die gebruikte de vlag van Radio Oost. Maar hij mocht niks regelen. En toen ging ik voor 3500 gulden het schip in.
0: Die moest jij betalen?
1: Daar was ik eigenlijk verantwoordelijk voor.
0: Ja.
1: Maar de band die zei van, dat gaan we niet doen, Kees. Want we willen nog een keer terugkomen. We krijgen 3500 gulden minder.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk, ja, dan bouw je wel een band op. En ik had net de naam van de Good Brothers al. Ja, daar heb ik 42 tournees mee gedaan. Daar heb ik zo'n 800 optredens mee gedaan. En als ik naar Canada ga, en ik ben in Ontario, en ik ga daar niet aan bij die mensen, dan kijken ze me nooit meer aan.
0: Nee, zo werkt dat.
1: Ja.
0: Amerikaanse bands hadden waarschijnlijk anders gereageerd.
1: Heel
0: ik.
1: Anders.
0: Ja,
1: ik,
0: ja.
1: Ik heb nog een mooi voorbeeld, dan dwalen we misschien wel een beetje af. Ik was met de Bobby Lalonde band in België, in Gent, voor de BRT. En dan heb je, dat had ik inmiddels al geleerd, Vlaanderen is heel anders dan Nederland.
0: Zaken doen met Vlamingen is...
1: Ja, dat heb je zelf waarschijnlijk ook meegemaakt. Dus ik belde de regulateur op van de zender, zeg maar, BRT 2, die het regelde. En ik zeg tegen hem van, is alles, begin ik een week van tevoren mee, hè? Heb je alles onder de knie, is alles aan het orde, alles komt voor elkaar, zegt hij. De dag van tevoren nog gebeld, nee, morgen komen ze alles brengen. Nou ja, wij komen eraan, geen drumstoel, daar begon het mee.
0: Dat is toch het overkomen?
1: Dat is het overkomen. Geen echte keyboard.
0: Dat wordt al moeilijker dan.
1: Hij zegt, oh, er staat hier een piano of een vleugel, daar kan ik het ook mee. Maar ik zeg tegen hem, als je nou hier een Amerikaan had gehad,
0: had je een probleem gehad?
1: Dan had je een probleem gehad, want je had gezegd van, ik ga naar mijn hotel, bel maar op als het in orde is.
0: Ja.
1: Ik zeg, nou heb je geluk, dat kan een deze zijn. Ik zeg, die passen zich aan. Het publiek hoort er niks van straks. Dus maak je niet ongerust, het komt in orde. En het was ook zo'n werk. Het publiek merkte er niks van. Maar daar heb je weer van die dingen. Dat je zegt van, dan organiseer je dingen. En dan komen er dingen op je pad. Nou, ik was ook wel een beetje een einzelganger. Ik had zelf graag dat ik erbij was. Want als er dan iets fout ging, dan was ik aanspreekbaar. En als er een ander bij was, die ging bellen. En die zat bij wijze van spreken ergens in Zwitserland. En dan zei die, Kees, ik heb een probleem. En wat kun je dan als je thuis zit?
0: Het was niet alleen regelen en rekenen, maar ook nog eens een heel stuk improviseren.
1: Ja, en dat vond ik eigenlijk wel heel leuk, improviseren.
0: Ja.

0: Taking Care of Business was dat van Backman Turner Overdrive. En ja, het is dan wel geen country, maar het sloot wel mooi aan op al het reken- en regelwerk dat Kees de Haan, mijn gast van vanavond, zou verrichten om countrybands vanuit Canada naar Nederland en daarbuiten te halen. Ja, Kees, jouw noeste arbeid op dat gebied is niet onopgemerkt gebleven. Want je zou op zeker moment een heuse onderscheiding krijgen. Wat was er aan de hand?
1: Ik kwam dus in 1986 voor het eerst in Canada. En ik ben toen gaan boeken. En toen in 1990 kreeg ik, volgens mij als eerste buitenlander, een award voor international support voor de Canadezen. Ik had toen al een aantal optredens achter de rug. En dat was een hele eer. Maar ik zweet de peentjes toen, want ik moest ook een toespraak houden. En zoals gezegd, mijn Engels was nog niet zo best. Maar ik begon toen met me te verontschuldigen dat mijn Engels niet zo goed was, maar dat mijn Engels in ieder geval beter was dan hun Nederlands. Het ijs was gebroken, ik kon zeggen wat ik wilde. En dat was prachtig. En er waren toen al artiesten als Katie Lang en dergelijke.
0: Ja.
1: Ik had mijn toespraak hier gedaan voor 600 mensen. Dus,
0: Je noemt Katie Lang, maar er komen nogal wat hele bekende acts uit Canada, hè? Neil Young, The Band, om wat te noemen.
1: Ja, Brian Adams.
0: Noem ze maar op.
1: Ja, toen ik begon op countrygebied kwam er bijna niemand naar Europa. Wel met die een beetje een link hadden, zoals Neil Young, maar dat kon je toch meer, we kon je een beter rock noemen, zijn muziek. En ik begon daarmee. En The Good Brothers was de enige band die met sponsoring toen van Skoda een keer in Tsjechië was geweest. En dat was het, zo'n beetje. En ik begon toen eigenlijk 2-3 toertjes naar Europa te halen op dat moment. En het was wel heel bijzonder voor die Canadezen.
0: Je hebt een aantal namen genoemd die je zo geboekt hebt, zeg maar. Wat zijn nou je noemde de Good Brothers. Is dat nou een band waar je het meeste mee gewerkt hebt?
1: Dat is een band waar ik de beste band mee op heb gebouwd.
0: Ja.
1: Dat zijn eigenlijk vrienden voor het leven geworden.
0: Ja.
1: En die noemde hem ook altijd a brother from a different mother.
0: En
1: zo is het ook altijd geweest. Ik ben, dan lopen we vooruit op de zaak. Ik heb verschillende toertjes gedaan natuurlijk met ze. 42 in totaal, zoals ik zei. Maar ze hadden in 2023 zaten ze 50 jaar in het vak. Want inmiddels zijn die jongens net 80 geworden. Toen heb ik contact opgenomen met een schoondochter van de band. Dat wij daar ook naartoe wilden. Maar het moest een verrassing blijven.
0: Ja, ja.
1: En zo hebben we het ook gedaan. En die hadden daar 2 optredens op 1 dag. En wij hebben ons daar verborgen moeten houden. En af en toe kwam er een bandlid vlak. En dan moesten we weer wegduiken en dergelijke. Maar het was een totale verrassing. En die eindigde ook dat we 3 dagen bij de bandleider hebben gelogeerd. En we moesten langskomen en noem maar op. Nou, zo'n band heb ik met die jongens.

0: was dan even een compilatie van de Canadese band The Good Brothers, die een paar jaar geleden hun 50-jarig bestaan vierde met een speciaal jubileumconcert. Een band waar Kees de Haan, mijn gast van vanavond, heel wat optredens buiten Canada voor heeft verzorgd. Nog meer bands, Kees, waarmee je te maken hebt gehad in die tijd?
1: Waar ik heel veel mee gewerkt heb, is South Mountain. Goeie live band, maar een coverband, weinig eigen werk. Maar wel een fantastische band met een gitarist en een fiddlespeler die tot de beste van de wereld horen. Ik weet nog, jij hebt zelf geschreven voor Music Maker.
0: Ja,
1: Gitaarmaker is daar een keer geweest. En die omschreven hem als een fenomeen.
0: Ja.
1: En dat is het ook. Maar hij had, je kunt het talent wel hebben, maar als je doorzettingsvermogen niet hebt, dan kom je er ook niet. Hij speelt het liefst gewoon rondom huis. En of er nou 20 mensen zitten of 20.000, interesseert hem niks. Hij staat gewoon zijn ding te doen en dat doet hij heel graag. Wat hij uit zijn gitaar haalt is echt, echt. Ik ben geen muzikant, maar ik hoor zelfs dat het een wonder op gitaar is.
0: En hij was gitarist bij welke band?
1: South Mountain.
0: Daar hebben we daar nu een stukje van.

0: Een klein stukje van de Canadese countryband South Mountain was dat. En een van de muzikanten die deze band in 1989 zouden oprichten was gitarist Steve Pittico. We hoorden hem zojuist even aan het werk. Ja, het moet een mooie tijd zijn geweest, Kees, maar toen kwam de COVID-periode. En wat betekende dat nou voor jou en het boekingswerk?
1: Ik zat met de Good Brothers in Zwitserland toen. En die hadden nog een optreden. Dat was bijna, als we in Zwitserland waren, moesten we daar altijd optreden. In Bern was dat. En s'avonds kreeg ik een telefoontje van... heb je opgetreden in een zaal met meer dan 1000 mensen? Nee, dat hadden we niet. Nou, dus toen kon het optreden de volgende morgen doorgaan. Dat mocht nog. En ik had toen een week later Johnny Reed op een groot festival in Zurich staan. Kon ook nog doorgaan, want die kwam ook niet aan de limiet van 1000 mensen. Dat hield bij 900 ongeveer op. Die gingen naar huis en toen ging alles op slot.
0: Ja.
1: Dus ik had net mijn taak volbracht. En ja, niemand wist hoe lang het zou duren. Dus ik had nog wel 1 of 2 toertjes gepland staan. Maar die gingen niet door. En toen, toen het van slot ging, waren we inmiddels een paar jaar verder. En ik had het idee, ik moet opnieuw beginnen. Waar ik mee samenwerkte, waren dingen gesloten door de corona. Die werden niet meer opgestart. Mijn netwerk was gehalveerd.
0: Ja.
1: En bovendien mijn opslag... Waar ik mijn spullen had staan, mijn drumstel en de hele rattenplan, mijn backline en het geluid, die hield ook op te bestaan, want die had de zaak verkocht. En ik denk, nou, om nou heel de boel weer op te starten, ik geloof niet dat dat zin heeft. Toen heb ik gezegd, ik stop ermee.
0: Val je er niet een beetje in een zwart gat eigenlijk?
1: Af en toe dan word ik benaderd. Wanneer komt South Mountain bijvoorbeeld weer? En dan zeg ik, ja, dat zit er niet meer in. En alhoewel ze misschien toch nog wel een keer afscheid willen nemen van Europa. Maar dat is dan niet meer met mijn geluid. En ik zal ze helpen. En misschien meegaan. Maar die lange ritten trekken me eigenlijk ook niet meer. Ik heb weekenden gehad dat ik 3000 kilometer reed. Dat we vrijdags begonnen, zeg maar, in Zurich. En dan de volgende dag naar München. En de zondag in Berlijn. En dat was een rondrit. En dan wist je wel wat je gedaan had.
0: Zit er een houdbaarheidsdatum aan dit werk? Boeken? Organiseren?
1: Met alle moderne faciliteiten die er zijn voor dat soort bands, denk ik wel, zei het, dat er toch wel heel veel activiteit is met organiseren nog. We zitten nu in Edel bij jou in de studio. In de Verkadefabriek, daar vindt maandelijks een evenement plaats. En daar komen veel Amerikaanse artiesten die, zeg maar, toeren in Nederland en Europa. Dus wat dat betreft is er wel genoeg te beleven. Meer eigenlijk als in de tijd toen ik begon.
0: Country muziek, we zeiden het al even, leeft niet zo heel erg in Nederland als andere soorten. Hoe komt dat, denk je?
1: Dan kom ik op een gebied dat veel mensen afstoot. Het lijndansen, dat mag bestaan, maar het doet er afbreuk aan. En dat komt niet zozeer door het lijndansen, maar door de opstelling van de mensen vaak. Kijk, als die naar een festival komen, Floralia Festival, dat was echt een groot festival. Toen we begonnen was de entree iets van 7,5 gulden. En de mensen brachten er eigen koelboxen mee met drank en brood en weet ik het allemaal erin. En dan denk ik, ja, dat doet er geen goed aan. De lijndansers, die wilden voor het podium. Maar de mensen die komen luisteren, die willen die lijndansers niet voor de neus. Nee. Dus ik zet ze aan de zijkant. Daar heb je zo'n, je bent er zelf geweest, daar heb je zo'n innaam. En daar zetten ik de lijndansers neer. Nou, bij het volgende optreden waren ze er niet meer.
0: Nee.
1: Want ze stonden niet op de voorgrond. En dat is, ik ben op Scheveningen, er was ieder jaar ook een groot country festival. En dan zie je al die lijndansers verkleed in carnavalskleding, zeg ik altijd maar. En er lopen jonge lui langs en die maken er een foto van. En die lopen giechelend door. Het matcht niet.
0: Nee, het is niet van deze tijd.
1: Ik snap best dat die mensen de ding willen doen. Maar laat ze dat dan wekelijks doen in de eigen club. En ga gezellig lijndansen als je dat wil. En zet de muziek op die je wil. En prima. Maar ik heb festivals meegemaakt dat de muziek moest spelen wat de lijndansers willen.
0: Ja, dat is,
1: En dat is dat gaat er bij mij niet in. Want daar ga ik ook niet in meewerken.
0: Nee, het gaat om de muziek uiteindelijk.
1: Ja.
0: Nou goed, genoeg over country. Je hebt op dit onverprezen station inmiddels je eigen radioprogramma, Crossroads. Intussen al meer dan 1700 uitzendingen. Goeiedag. Dat houdt je lekker bezig, schat ik zo. Hoe maak je dit programma? Hoe bereid je het voor? Hoeveel vrije tijd kost je dat?
1: Gemiddeld zeg maar de voorbereiding van die 2 uur, dat kost me toch wel ongeveer een dag. Want ik ben geen DJ. Ik wil iets vertellen over de muziek. Ja, dan het opnemen. Ik neem net nu ook eerst de tekst op. En dan ga ik

0: mixen, zeg maar. En dan zet ik er de muziek tussen. En ja, zo komt mijn programma tot stand. En dat gaat inmiddels naar zo'n 45 radiostations en internetstations in Nederland en België.
1: Succesvol?
0: Ja, wat is succesvol? Ik zeg, het is allemaal liefdewerk en oud papier.
1: Ja.
0: En de vraag is natuurlijk bij zo'n internetstation, hoeveel mensen er naar luisteren, die willen de programma's vullen. En ik maak het toch. Dus als het geen piratenstation is, dan zeg ik nou, wat mij betreft mogen jullie het uitzenden. En voor de rest niet. Maar ik heb ook nog een Facebookpagina, die heet Country Radio Nederland. En inmiddels zo'n 1700 volgers. En ja, daar voorzie ik misschien wel in een kleine behoefte, laat ik het zo maar zeggen.
2: Wekelijks op dit station, Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ja, dan zijn we nou toch toe aan een andere pet die je binnen RTW Grimpenwaard op hebt. Je bent voorzitter van het bestuur. Ja, hoe is dat nou weer zo gekomen en wat doet zo'n man eigenlijk?
1: 4 gemeentes in de Grimpenwaard, die moesten van overheidswegen moesten die gaan fuseren. Dat wil zeggen, er mag maar 1 omroep zijn per gemeente. En er waren er 4 toen in die verschillende gemeentes. Dus die moesten toen al gaan fuseren. Met 3 omroepen ging dat van een leien dakje meteen wat minder. En daar was een voorzitter die moest in die fuseringsplannen, die moest het veld eigenlijk ruimen van die 1 omroep. Toen heb ik gezegd van, nou ja, als ik kan helpen wil ik dat wel doen. Want ik vind wel dat moet blijven bestaan. Nou, toen ben ik voorzitter ad interim geworden. En eigenlijk ben ik dat nog steeds. Maar dat wordt stilzwijgend verlengd. En nu ben ik dus voorzitter van RTV Grimpenwaard in een 5-mans bestuur. Maar we worden nu van overheidswegen geconfronteerd met weer een fusie van streekomroepen.
0: Donkere wolken pakken zich samen, hè?
1: Ja, en eigenlijk is dat iets waar ik helemaal niet achter sta. Maar het wordt weer verplicht. Het wordt weer van overheidswegen opgelegd. En ja, ik zit in een rijdende trein. Ik zou er liever vandaag uitspringen. Ja. Maar dan zit ik op doodspoor. Dus ik ben met iets bezig waar ik eigenlijk helemaal niet achter sta. En inmiddels moet je als bestuurder, dat is het hobby geboren ooit. En nu moet je langzamerhand accountant zijn, je moet fiscalist zijn, je moet van alles zijn. Het is gewoon niet leuk meer. Dat merk ik ook bij andere mensen die zeg maar hobbymatig zijn begonnen ermee. En nu dus ook gedwongen worden om naar een streek te gaan. Als ik het voor zou mogen stellen, het wordt nou van bovenaf opgelegd, dan heb ik er wel een idee over, maar ik denk dat dat het nooit haalt.
0: Laten we eerst even kijken, want voor de meeste luisteraars is dit natuurlijk een beetje onbegrijpelijk, neem ik aan, want die denken, waar heeft de man het over.
1: Ja.
0: We hebben in Nederland hebben we natuurlijk de nationale omroep, zeg maar, hè, de publieke omroep. Daar hebben we ook nog de commerciële. De lokale en de regionale omroep. Ja. Formeel gesproken is RTV Grimpenwaard een lokale omroep.
1: Ja.
0: En daar gaat het een en ander aan veranderen. En wat gaat er nou precies veranderen?
1: Er is een overkoepelende organisatie, laat ik daarmee beginnen, de NLPO. Vroeger was het de OLON en nu is het de NLPO. Een overkoepelende organisatie van lokale omroepen. En er waren er zo'n 240 in Nederland. En hun hebben een plan gemaakt in samenwerking met zeg maar de minister die erover gaat, of het ministerie wat erover gaat, om terug te gaan naar 80. En die worden dan streekgebonden. En wij vallen dan in een streek met Gouda, Waddinxveen, Bodegraven, Reewijk, Woerden en Oudewater en Montfoort. 6 gemeentes waar dan 1 omroep moet komen. Dus die omroepen moeten weer gaan fuseren op de lange termijn naar 1 streekomroep.
0: Dat betekent in feite ontmanteling, hè? Kapitaalvernietiging,
1: ja.
0: Toch?
1: De basis die je op hebt gebouwd in de gemeente.
0: Ja, ja.
1: Nou, daar ben ik ook heel bang voor. Ze zeggen namelijk dat de lokale omroep, en dat zeggen ze ook van de streekomroep, die moet in de haarvaten zitten van de samenleving. Nou, daar geloof ik niet meer in. Dat als het een streekomroep wordt. Daar geloof ik niks van. Ja, maar dan moet je de buurten meer op gaan zoeken. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Stel dat er 1 programma komt. Nou, dat kan helemaal niet. Want dan zitten wij in Krimp aan de Lek, waar ik zelf woon, naar nieuws uit Woerden te luisteren. Nou, er zijn mensen in Krimp aan de Lek die zijn nog nooit van de leven in Woerden geweest. Ik heb wel eens tegen de NLPO gezegd, jullie hebben een aantal gemeentes waar ze kaas maken, hebben jullie op 1 hoop gegooid en dat is de streekomroep. Nou, dat werd met gelach ontvangen door het publiek dat er was. Maar volgens mij zit er nog steeds een kern van waarheid in. Om naar de basis terug te keren. Ik geloof niet in het concept. En dan zeggen ze, ja, dan moeten betaalde journalisten komen. Maar moeten wij nou echt een betaalde journalist lokaal hebben die zich kan verdiepen in de gemeentepolitiek? Want een verhaal schrijven over wat er in de theaters gebeurt, dat, nou ja, jij bent journalist, maar dat kunnen wij ook. En wij hebben ook best mensen die daar toch al wat meer bedreven in zijn, die dat allemaal best kunnen. Ja, je moet een onderzoeksjournalistiek gaan doen, zeggen ze ook.
0: Dan kost allemaal geld, hè?
1: Ja, gooi maar in mijn pet en dan hebben ze het, een beetje journalist, een beginnend journalist, kost 50.000, 60.000 euro per jaar. En er komt een directeur boven te staan en die kost 85.000, 90.000 euro per jaar.
0: En de managementcultuur?
1: Ja, en waar blijft dan de taak van de vrijwilliger? Want daar komt een soort gezagsverhouding in, dat die vrijwilliger dadelijk zegt, doe jij het lekker zelf, jij wordt ervoor betaald.
0: Nou, dat is een moeilijk aspect. He, want ik doe 1 programma binnen, dit programma dus, binnen de omroep. Ik merk wel iets wat ik in Hilversum, waar ik ook heb gewerkt in Amsterdam, Rotterdam. Dat is een totaal andere mentaliteit. He, je hebt daar betaalde krachten, laten we dat vooropstellen. En dat brengt ook een bepaalde dynamiek met zich mee. Dan hebben mensen afgeschermde taken. He, daar zijn zij voor en dat moet jij dan maar doen. Kortom, het is niet de samenhang die ik hier proef bij TV Krimpenwaard. Waar je x-aantal vrijwilligers hebben die dat voor de lol doen en dat met heel veel inzet en enthousiasme doen en die elkaar ook wat gunnen. Dat is heel specifiek, denk ik, voor mensen die voor niks werken, die het gewoon waardevol vinden om dat te doen,
1: ja.
0: En vooral met z'n allen te doen. Dat aspect verdwijnt, denk ik.
1: Dat is dus ook het verschil tussen hobbyisten en betaalde krachten. En die NLPO, die heeft alles op één hoop gegooid. Een lokaal station in Amsterdam, die er ook in zit, die werkt heel anders als RTV Krimpende Waard. Of die samenwerkende omroepen in Den Haag heb je ook zoiets. In Rotterdam heb je Stad Rotterdam. Nou, dat zijn heel andere omroepen als wij.
0: De vraag is, waarom is het nodig? Ik bedoel,
1: dat vraag ik me ook af.
0: Het is de lokale omroepen bedrijven zichzelf voor het grootste deel. Ze hebben geen salariële kosten. Ze hebben nu nou wat ondersteuning van de gemeente, dat is het dan. Waarom moet je dat overhoop halen, denk ik dan?
1: Bij die lokale omroepen zitten nu dus nog een aantal. Nou, die zijn meer piraat dan lokale omroep. Nou, daar moet op toegezien worden. Daar ben ik het volledig mee eens. Ja. Want we zijn een publieke radio en je moet geen piraatje gaan spelen.
0: Nee.
1: Daar zou meer toezicht op moeten zijn. Waarom zou je niet kunnen samenwerken in zo'n streek en de bestaande omroep laten bestaan als je meer geld krijgt van de overheid uit? Want als wij betaalde journalisten krijgen, een paar, dan kan er bij de regionale omroep bezuinigd worden. Kijk, de regionale omroep bij moeten dan werken met de Omroep West. Die komen zelf nooit in de Krimpende Waard. Dus als wij enkele betaalde krachten hebben, dan kun je budget weghalen bij die regionale omroepen, waardoor die samenwerking binnen die lokale omroepen ook veel beter wordt. En je haalt de hele wereld niet overhoop.
0: Nou ja, dat bedoelde ik eigenlijk met kapitaalvernietiging. Ja. Een hoop van wat er al is en wat gewoon voort kan bestaan, dat haal je weg. Maar waarom?
1: En het nadeel is straks ook dat de binding met die vrijwilligers een stuk minder wordt. Ik hoor nu al vrijwilligers bij ons die zeggen, ja, als je streekomroep komt, dan stop ik ermee.
0: Ja.
1: Zoek het maar uit.

0: Een ode aan de vrijwilligers was dat. Over het voetlicht gebracht door een gelegenheidsformatie die schuilgaat achter de naam Fort bij Asperen. Ja, de regel en bedilzucht van hoger hand bedreigt de inzet en het enthousiasme van al die mensen die de uitzendingen vanuit TV Krimpen en Waard belangeloos mogelijk maken. Moeten we dat laten verdwijnen?
1: RTV Krimpen en Waard. Dit is het moment met René van Broekhoven.
0: Dan de vraag over RTV Krimpen en Waard die natuurlijk niet uit kan blijven. Wij zijn niet het enige lokale radiostation. Je hebt er heel veel voor gedaan. Ik neem aan dat je ook wel een beetje trots bent op het station. In welk opzicht onderscheidt RTV Krimpen en Waard zich nou van andere stations?
2: Ik denk dat wij in onze ontwikkeling best ver zijn. Wij zijn begonnen in feite ook met niks. We hebben toen wel een startsubsidie gehad van de gemeente. En daar hebben we dan dit pand van kunnen neerzetten wat er nu staat. En dat is best groot voor de lokale omroep. Laten we wel wezen. Er zijn niet veel omroepen die 300 vierkante meter ter beschikking hebben.
0: Nee.
2: Nou ja, wij zijn gaan bouwen. En we hebben ook reclame binnen kunnen halen, vrienden binnen kunnen halen, wat collega omroepen bijna niet hebben in de hele streek. En daar halen we toch geld mee binnen. En doordat we proberen zo professioneel mogelijk bezig te zijn, krijgen we ook betaalde opdrachten. En dat hebben ook niet veel omroepen. Daarmee bereiken we toch wel zo'n 30% extra inkomsten van wat we al krijgen. Want vergeet niet dat een omroep zoals wij toch 70.000, 80.000 euro per jaar nodig heeft om te kunnen draaien.
0: Ja.
2: En dat is best een hoop geld, want je kunt niet meer, je kunt niet meer hebben over een clubje. Het is eigenlijk langzamerhand een bedrijfje geworden. En wat er dan in 10 jaar bewerkstelligd is, want we bestaan sinds 1 januari 2015 als RTV Krimpen en Waard, dan neem ik mijn petje af voor al die vrijwilligers wat we bereikt hebben.
0: Hoe zit jij in jouw rol als voorzitter nou ten opzichte van alle mensen die daar dan werken? Ik bedoel, stuur jij hen aan?
2: Kijk, bij ons is zo verdeeld. We hebben een bestuur, we hebben een hoofdredactie, we hebben een hoofdradio en we hebben een hoofdtv. En als er vragen binnenkomen voor een nieuw programma, dan stuur ik dat gewoon naar het hoofdradio. Als er een idee komt voor een tv-programma, dan stuur ik dat naar het hoofdtv. En die gaan erover. Maar als ik een idee heb, en die heb ik af en toe ook wel, soms te veel, dan zeg ik tegen dat, we zitten dinsdagmorgens altijd bij elkaar met de tv, met de radio is dat beperkt, dat vind ik wel jammer. Maar dan zeg ik van, is dat misschien een idee om dat te gaan doen? En zo is het muziekcafé ontstaan. We hebben nu 2 kerstspecials gemaakt, dat is zo ontstaan. Ik heb een publieke pet op, maar ik probeer toch een beetje commercieel te denken, waarmee kunnen we extra geld genereren? En dat zijn bijvoorbeeld ook die betaalde opdrachten, dergelijke dingen. En dan zit ik toch wel op het vinkertouw dat ik daar probeer aan te denken. Maar ik ben geen man van de regels eigenlijk. Ik ben een praktijkman.
0: Ja, maar wel coördinerend dus.
2: Dat probeer ik te zijn. Ja. En ik durf ook wel een moeilijk gesprek aan te gaan. Mm-hmm. Maar ik moet dan wel een bestuur achter me hebben die me ondersteunt daarin. Anders dan ga ik dat gesprek niet aan.
0: Is dat het geval? Ben je tevreden over je bestuur?
2: Over het algemeen accorderen we goed. Ja, er zijn wel eens van die probleempjes. Stokken we en dan zegt het ene deel la maar zo en het andere deel zegt nee, dat moeten we aanpakken. En dan kun je zeggen, nou, de meerderheid beslist. Maar dan denk ik wel eens even, nou, voor de goede wil, laat maar even zo. Voor de samenhang, zeg maar.
0: Je werkt met mensen, hè?
2: Ja.

0: take care of him, well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Ja, Kees, we hebben het even gehad over geluk. Hè? Dat heb ik bij jou nog wel eens een keer wordt er gespeeld. Toeval moet ik misschien beter zeggen.
2: Toeval, ja. De toeval dwing je ook wel weer af.
1: Jawel, geluk was er niet.
2: Kijk, ik ben 22 keer in Canada geweest. Als ik daar niet al die tijd was geweest, dan had ik die contacten ook niet opgebouwd waarschijnlijk. Dus dan is er wel een heleboel afhankelijk van toeval. Toeval is ook dat ik tijdens 9-11 voor het eerst niet in Canada was.
1: Over dat geluk gesproken. Ja. Over dat geluk gesproken. Zijn er nou momenten in jouw leven geweest waarop je zielsgelukkig was? Of diep bedroefd, dat kan natuurlijk ook. En dan zit ik toch weer tegen dat memorabele moment aan.
2: Nou, diep bedroefd was het toen mijn knie het in de steek liet natuurlijk bij het voetbal. Ja, het was een en al voetbal. Nou ja, als daar een streep doorgehaald wordt, daar was ik diep bedroefd om. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik... ik heb 5 jaar met Ilse de Lange gewerkt en die heb ik toch wel voor een deel op weg kunnen helpen met ook een demo gemaakt in Canada. En ik zie mij die demo nog overhandigen aan de tweede man van Warner Brothers in Nashville. En dat nam hij mee. En dat is één van de redenen, er zullen er ongetwijfeld meer zijn, dat ze in contact is gekomen toen dat ze die eerste plaat in Amerika heeft gemaakt. Maar een teleurstelling was daarbij dat toen ze succes kreeg, ik had nog 23 optreden staan en van de ene dag op de andere zei ze tegen me, die doe ik niet meer. Zoek het maar uit.
1: Nou is het werken met Ilse de Lange wel een vak apart, hè? Dat moet je kunnen.
2: Dat denk ik wel, ja. Maar goed, ik wil er verder geen kwaad over spreken, want ze heeft gewoon mooie dingen gedaan. Maar ik heb toen wel gezegd, dat weet ik ook nog, ik kreeg een gouden plaat voor The World of Hurt. Maar dan komen die emotionele toestanden waar we het ook al over gehad hebben. Dat was best emotioneel. En ik was er nog zo dichtbij betrokken dat ik heb gezegd van, als die platina plaat komt, hoef je mij niet uit te nodigen, want die komt niet meer. En ik weet niet of die er is gekomen, maar daar had ik ook niet meer naartoe gegaan. Op een gegeven moment word ik door Lee Towers benaderd en die zegt, ja, ik zou wel een plaat op willen nemen met South Mountain, met die jongens. Ja, dan spring je toch ook een gat in de lucht dat hij met zo'n band een plaat op wil nemen. En toen zouden ze ook in een hooi staan en dat ging niet door toen, omdat zijn programma te vol zat. Ik zeg, ja, maar die inkomsten heb ik wel gecalculeerd. Hij zegt, ja, maar ik zeg dan niet dat ik ze niet betaal.
1: Leen is een heel andere man dan...
2: Ja, dus dat zijn van die momenten dat ik heel gelukkig was.
1: Kees, we zijn allebei oud genoeg om te beseffen dat het grootste deel van ons leven natuurlijk achter ons ligt. Hoe kijk jij aan tegen het eind, tegen de dood? En wat niet onbelangrijk is, denk je dat er nog wat komt?
2: Nee, ik denk niet dat er wat komt. Dat geloof ik niet. Ik heb het ooit meegemaakt. Recent heb ik weer een overlijdensgeval meegemaakt. En ik heb het ooit meegemaakt met mijn schoonmoeder, waar ik heel goed mee was. Ik ben dan wel een schoonzoon, maar ik was heel goed met mijn schoonmoeder. En die lag in het ziekenhuis en die was bijna weg. Die was als de dood zo bang. Die was, gewoon bang voor de dood dus. Hè. Was bijna weggevallen en die is toen weer bijgekomen, kon weer praten. En die was niet meer bang van de dood. Dat vond ik heel bijzonder.
1: Ja.
2: Je kunt alleen maar gissen naar en wat zag je dan en wat was er dan en noem maar op. Maar de bangheid, de angst was over.
1: Heeft ze zich daar nooit over uitgesproken?
2: Ja, ze zegt ja, geweldig licht en meer niet en mooi. Ja, je weet nooit wat mensen in de hoofd halen. Ja, zweven tussen zeg maar leven en dood. Wat gebeurt er? Dat weet je niet. Ja, als ik met mijn verstand beredeneer, dan staan er ook zoveel waarheden in de Bijbel. Maar er staan ook veel onwaarheden in de Bijbel.
1: Het is maar een boek, hè?
2: Inderdaad. En dan denk ik wel eens, dan sta ik er vrij nuchter in. En ben ik dan zelf bang voor de dood? Nu zeg ik denk het niet, maar ik ben er niet zo ver. Dus als het puntje op het paaltje komt, dan weet ik het niet. Maar ja, ik heb zelf mijn moeder zien overlijden. En die wilde niet geholpen worden om te overlijden. Nou, die had ik de laatste 3 dagen, bij wijze van spreken, een kus op haar hoofd kunnen houden om een einde te maken aan haar leven. Want het was echt verschrikkelijk dat je zo dood moet gaan. Om daarbij te zijn, dat is... Daar word ik emotioneel van.

0: angels.
1: Not About Angels was dat. En het werd gezongen door de Engelse zangeres Jasmine van de Boogaarde, die Birdie als artiestennaam gebruikt. 29 jaar oud en waarschijnlijk van Nederlandse komaf. Hier in ons land is ze tamelijk onbekend, maar dat is voor ons de juiste reden om haar toch maar eens te laten horen, al was het maar als mooie aansluiting op een van de memorabele momenten uit het leven van Kees de Haan, mijn gast van vanavond, dat hij zojuist met ons deelde. Kees,
2: ja.
1: We hebben heel wat met elkaar besproken. Als we op jouw leven en werk terugkijken, hebben we ook heel wat memorabele momenten kunnen aantippen. Ben ik er één vergeten?
2: Eén memorabel moment is, ik heb Johnny Reed ook genoemd. En Johnny Reed die ontmoette ik in 1995 voor het eerst. En toen zei zijn manager tegen me, houd deze jongen in de gaten, want er worden grote. Maar ja, dat zeggen alle managers, dus ik stond er niet zo bij stil. En toen ontmoette ik hem. Later weer in Vancouver tijdens een Country Music Week en we raakten aan de praat. En sindsdien heb ik hem 4 of 5 keer mogen boeken in Zwitserland. En dat is eigenlijk die is wereldberoemd in Canada. Niet specifiek country, er zit ook blues in, van alles wat. Maar echt een rasartiest. En dat is toch wel een memorabel moment dat ik daar ook mee heb.

0: Until We Meet Again. De Canadese countryzanger John Reed was dat. Ja, hier in Nederland wellicht minder bekend, maar Kees de Haan, mijn gast van vanavond in het moment, die kent hem des te beter. Hij heeft hem ook heel vaak naar Europa mogen halen. Ja, Kees, dat was natuurlijk allemaal in het verleden. Kijken we nu toch even naar de toekomst. Zijn er wat jou betreft nog hemelbestormende plannen?
1: Nee, eigenlijk niet zo gelukkig mogelijk leven. En ik hoop nog, nou ja, zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te leven. En ja, het verleden wordt groter en de toekomst wordt steeds kleiner. Dus ik sta er ook niet zo vaak bij stil. Geniet van de momenten die er zijn. En nou ja, geniet er ook met volle teugen van. Want ja, morgen kan het afgelopen zijn.
0: Het is toekomst, dat zijn de kinderen, hè?
1: Ja, de kinderen, ja. En die hebben wij niet. Als ik de hek aan het knippen was thuis, dan was kind van de buurman, mag ik helpen. Ja, op de een of andere manier trokken die me aan. En nu zie ik ook van familieleden die zeg maar met de kinderen naar de sport gaan en dergelijke en begeleiden, noem maar op. Dan denk ik nog wel eens, ja, had dat mij ook kunnen overkomen, zoiets. En als er dan ook nog een paar talenten erbij zijn, dan ga je helemaal groeien. En dan denk je, ja, van waarom heb ik dat niet? Ik ben niet zo'n prater eigenlijk. Ik ben eigenlijk best een beetje introvert en best een beetje een binnenvetter. En ik geef me ook niet zo gauw bloot. Dat is ook als ik in gezelschap ben, dan kijk ik eerst een half uur de kat uit de boom. Ja, er zijn momenten in het leven, dan heb je iemand nodig. Niet eens door zoveel praten, meer door elkaar te begrijpen, denk ik.

0: Randy Newman was dat met Love Story. En daarmee naderen we het einde van onze uitzending, Kees. Hebben we vanavond samen genoeg besproken?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Nou, mooi. Dan wil ik jou bedanken voor je komst naar onze studio in Hedel. Daar heb je dan een keer met eigen oren en ogen mogen ervaren hoe dit programma elke week wordt gemaakt. Daar gaan we trouwens nog steeds vrolijk mee door elke zondagavond van 10 tot middernacht. Kees, ik wens jou heel veel succes met al het werk dat je nog doet voor RTV Krimpenerwaard.
1: Dank je.
0: En de mensen thuis zeg ik dank voor het luisteren. Wie er nog moet werken vannacht wensen wij een mooie nacht toe. En wie er al op de rand van zijn bed zit, of er misschien zelfs al in ligt, welterusten en graag tot de volgende week zondagavond. Want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Het Moment.
2: De nacht sluipt aan in de Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: SW Knippen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Knippen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Avila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Sofia.
1: Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.